0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan van tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De 6 zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde 1 jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon laag zetten.

0: Luister.
1: Twente FM Nieuws.
2: In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Hij werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu een jaar uitstel.

0: gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte. Maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige

0: Dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Het is Shakira en Zoo, wees welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 8:08. Het is 22 mei. En vandaag op deze dag in 1973 was er de uitvinding van het Ethernet. Zeg maar de voorloper van het internet, maar in ieder geval dat alles aan elkaar geknoopt was. En dat gebeurde op deze dag door Robert Matt Elf. 1973.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een eenzijdig ongeval afgelopen nacht op de A35 de hoogte van Wierden bij afrit Almelo-West. Daar raakte een auto in een naastgelegen greppel. Die lag 5 meter lager. Stuur is door ambulance nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle. En de pakkerij in het centrum van Enschede moet per direct dicht van de universiteit. Experts van de universiteit die concluderen na inspectie dat het gebouw niet voldoet aan de eisen voor brandveiligheid, hygiëne en beheersbaarheid. Check het verhaal op 120.nl. En 2 verkeersongevallen op drukke toegangswegen van Enschede. Dat heeft donderdag aan het einde van de middag voor flinke verkeershinder gezorgd in Enschede. Zowel op de Grovenhoutse straat als op de N733 bij de Oldenzaalse straat ging het mis. Meestal verhaal ik naar op 120.nl. Nou, zwakke, hooguitmatige zuiden tot zuidoosten wind. Daardoor krijgen we warme lucht en wordt het 25 graden. Dat is genieten, mensen. We gaan een goed weekend tegemoet. Een Pinksterweekende. En daar staat de show ook vol van. Want er gebeurt nog altijd een ander dit weekend. Blijf er lekker bij. Dit is Berlin.

0: Train en 50 Ways to Say Goodbye hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 22 mei, vandaag op deze dag in 1990. De Amerikaanse softwarefirma Microsoft, onder leiding van Bill Gates en Paul Allen, presenteren het computersturingsprogramma Windows 3.0. In Nederland als opvolger van MS-DOS. En brengt tegelijkertijd een paar nieuwe versies naar buiten van Word en Excel. Een revolutie staat hier. 1990 gebeurde dat op deze dag. 1981, FC Utrecht speelt zijn laatste wedstrijd in het oude Galgenwaardstadion. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen daardoor het halve stadion. Op diezelfde dag in 1981 de Londense rechtbank veroordeelt de Yorkshire rapper, die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht, tot levenslang. In 1973 de uitvinding van het Ethernet-netwerk door Robert Metcalf. Dat deed hij op deze dag in 1973. Een soort van voorloper van het internet, zeg maar. Een beetje dat soort zaken. Computers met elkaar verbinden. 1972, Richard Nixon brengt als eerste Amerikaanse president van bezoek aan de Sovjet-Unie. Hij bespreekt daar onder andere de wapenreductie met Leonid Brezhnev. En op deze dag ook in 1972 de grootdammer, de Nederlandse grootdammer Ton Zijbrands, wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 hadden alleen de Russen die titel gewonnen. In 1967 het warenhuis Innovation in het centrum van Brussel brandt volledig uit. Het is het meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis, met 323 doden en vermisten en 150 gewonnen. Gigantische brand 1967. En op diezelfde dag laat de Amerikanen een waterstofbom per ongeluk boven onbewoond gebied vallen in New Mexico. Dat was 1957, sorry, 10 jaar eerder, ook goed. Nou. En Mexico verklaarde oorlog aan Duitsland. Gebeurde op deze dag in 1942. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. En de binnenkomers als volgt: Robin S. en Robin S. komt binnen op 38. Two Princes van de Spin Doctors is de binnenkomer op 37. Don't Walk Away van Jade komt binnen op 31. Encore van The Dire Straits is de binnenkomer op 28. En het Civil War van Guns N' Roses de binnenkomer op 27. Maar er was ook een binnenkomer op 29.

Op nummer 1 staat 17 weken in de top 40. I Can't Help Falling in Love with You van UB40. En die kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40. Op nummer 29. Dan de top 3. In vormen van Snow op 3. Op 2 Tribal Dance van Too Unlimited. En op 1 blijven staan What is Love van Hathaway. De nummer 1 van 22 mei 1993.

0: Rain Me In, Sam Fender en de andere dame heet Olivia Dean. Hier op Twente FM Strommeteen gaan wij springen met het springkussen in het centrum van Enschede. We gaan Yvonne Bakker bellen. En we doen een Ropperen Almelopers update. Want het gaat morgen gebeuren. Spannende tijden, voorbereidingen, drukgaande. En later in de show gaan we naar de Waarbeek, de auto Rodeo Beckham. En we spreken ook met Thijs Kemperink. Want het is vrijdag, het is bijna weekend. Straks een streeknieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
0: Dag Peter.
6: Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog niet gevonden. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. En middelbare scholen huren steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden tijdens de examens om leraren te ontzien. Meldnu.nl. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk aan te pakken.
0: Peter, dankjewel. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een scooterrijder is gistermiddag ernstig gewond geraakt na een val op de kruisweg vlakbij de Ruiterweg in Wierden. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. De ambulance vertrok onder begeleiding van twee motorrijders met spoed naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Denkeland 64 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En de monteur is in hoger beroep veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke taakstraf van 120 uur voor het veroorzaken van een gasexplosie in Oldenzaal. Het gerechtshof hield rekening met de zware persoonlijke gevolgen voor de verdachte. Op 4 april 2022 stortte een woning aan de Hoefsmid volledig in. 4 bewoners bevonden zich op dat moment in het pand. De vader werd pas uren later door de brandweer gered. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag waait er een zuid-zuidoostenwind. Er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. En bij weinig wind wordt het zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dat is lekker, dankjewel Frank. We gaan even naar de weg. Er heeft weinig te beleven. Het is een ruim baan. Verdorie, ook geen controles. Het is echt helemaal ruim baan. Al dus flitsmeister.nl. Straks springen in het centrum van Enschede op een spring.

0: Het is de nieuwe van Miss Montreal, Schuilen hier op Twente FM. Vorige keer moesten we schuilen, dat was met Hemelvaart, de Sprinkus de Verstijn in festival, moet ik dan zeggen, in Enschede. Maar dit keer gaat het wel door. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want het was een nattigheid vorige week, hè?
1: Nou, dat klopt. De weerberichten zagen er zo slecht uit dat we woensdagochtend, dus een dag voor het festival, hebben moeten besluiten dat het te gevaarlijk was om het door te laten gaan. Ja, die kindjes die springen op een glad kussen. En ja, je wil dat gewoon echt niet, dat iemand zich bezeert of nog erger iets breekt of zo. Dus dat kun je gewoon niet door laten gaan. Helaas. Met pijn in ons.
0: Ja, want iedereen zit er altijd met de neus bovenop. Een klein ongeval meteen groot uitgemeten. Moet je niet hebben.
1: Nee, precies. Precies dat ook. En sommige mensen die hebben daar niet echt begrip voor. Maar ja, joh, het kan gewoon niet.
0: Nee, dus, helder verhaal. Hé, maar het gaat nu wel door, hè?
1: Ja, morgen. Nou, maandag is het. Het is niet morgen, het is vandaag vrijdag. Dus maandag gaat het, zoals het er nu uitziet, door. Want volgens mij wordt het prachtig weer. Dus we gaan het Van Heekplein helemaal volbouwen met allerlei kleurrijke springkussens. Fantastisch. Ja.
0: Hoeveel staan er ongeveer? Want het is echt wel veel, hè?
1: Ja, het is echt wel veel, ja. Nou, het ligt er een beetje aan hoe groot ze zijn, maar we hebben wel een stormbaan. Dat is dan één kussen, maar in principe is dat zo groot en lang. Ja, dus ik weet het niet eigenlijk. Ik weet niet wat voor prachtigheid ze er dit jaar weer van gaan maken. Maar
0: het wordt wel zweten.
1: Ja, het wordt zweten en het wordt mooi en het wordt kleurrijk. En de kinderen zullen zich fantastisch vermaken.
0: Absoluut, ja. Dat gaat goed komen. Hey, gratis, hè, was het toch?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Op de zondagmarkt, op het Van Heekplein, zijn alle evenementen die wij doen gratis. Of heel klein beetje. Dat doen we eigenlijk alleen maar.
0: Kostendekkend.
1: Als we geld vragen, dan is het 1 of 2 euro. En dat doen we eigenlijk alleen maar om te weten hoeveel mensen er dan komen. Hè? Want soms dan moet je ook dingen inkopen enzovoort.
0: Helder verhaal, zeker weten. Maar er is dus naast de Sprinkhusfestival ook gewoon de markt die anders op zondag zou zijn.
1: Ja, klopt. Er is een markt, er is een Curiosa-markt. Dus je kan lekkere patatjes eten, een visje halen, kaasje kopen.
0: Heerlijk.
1: Er staat ook nog wel wat gezelligheid met betrekking tot non-food. Dus iedereen komt weer aan zijn trekken.
0: Goed zo. Hoe laat begint het?
1: Het begint op 12 uur en het duurt tot 5 uur. En iedereen is welkom.
0: Tweede Pinksterdag. Ik dank je wel, Yvonne.
1: Graag gedaan.

0: The Script en Superheroes hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Greep uit de verjaardagslijst van deze dag. Veel feestvarkens jarig. Onder andere Shirley Sneris, de zangeres, wordt 80. Johan Vermin zong ooit eens Ik voel me goed, ik voel me goed. Uit België. Die wordt 75. We hebben Ina Davis, dat is de zanger van Ice House, wordt 71. Danny Christian is jarig vandaag, wordt 70. Morrissey van de Smith wordt 67. Jeroen Latijnhouwers, de nieuwslezer, wordt 58. Kim Holland, ook jarig vandaag. Pornoster staat erbij, 69. En Naomi Campbell, de... Even kijken, actrice. En topmodel staat hierbij, wordt, even kijken, snel rekenen, 56. Ja, dat wordt Naomi Campbell. En Novak Djokovic, dat is een tennisspeler, die wordt 38. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jaren vandaag, 67 geworden, Dalbert.

0: Vandaag jarig, Lisa D'Abello heet ze eigenlijk. Zangeres uit Frankrijk, wordt 67, had ooit één hit in Nederland. Dat was deze eind jaren 80. Let's Tango, hier op Twente FM. Het is 7:50 geweest, de spanning stijgt, want Robberen gaat bijna beginnen. Veel aandacht voor Gartel. Gisteren ook even van Leslie gehoord hoe de voorbereidingen waren op het vlieg van Twente. Maar nog belangrijker, hoe de Almelopers het gaan doen. De spanning stijgt, of niet, Filip? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de spanning steeg zeker. Ik kom nu echt dichterbij. Laat de roper maar komen, hoor.
0: Oh, zover is het al. Nou ja, kijk aan. Dat is goed.
1: Ja.
0: Hey, je vertelde me, je was vanochtend ook met de voorbereidingen bezig. Moesten we dingen rondbrengen? Hoe staat dat ook allemaal weer?
1: Ik zit op dit moment in de auto. En we zijn nu bezig om alle spulletjes op te halen bij sponsoren. En uit onze opslag gisteren mee begonnen. En vandaag richten we onze bakwagen in, onze basiskampwagen, keuken. Dus ik ben nu onderweg om kaas op te halen bij een kaassponsor van ons.
0: Oké, en neem je ook mee of zit het dan in die bakwagen wel gekoeld? Want die kun je niet in je rugzakje doen natuurlijk, hè?
1: In die bakwagen gaan wij vandaag een keuken inbouwen. Daar zitten koelkastjes in, roestvrijstaal werkblad, een gasstel. We gaan wel netjes hygiënisch onderweg natuurlijk. Dus een volledige keuken ingebouwd. Weliswaar natuurlijk, het is natuurlijk kamperen met elkaar. Maar het moet wel hygiënisch blijven met 24, 25 man onderweg.
0: Nou, dat lijkt me wel. Ja, je moet geen dat de pleuris uitbreekt.
1: Dat moet je niet hebben.
0: Dat halen we de finish niet. Nee.
1: Dat bedoel ik.
0: Zijn er nog mankementen bij dezegene dat een kleine kwaaltjes? Of heeft iedereen helemaal klaar voor? Ik bedoel, geen problemen met blessures en toestanden?
1: Ik durf het niet hard te zeggen, maar voorlopig zijn er geen blessures en is iedereen klaar om te gaan. Maar je weet me nooit zo'n laatste dag. Iedereen is natuurlijk heel gespannen en wil graag. Dus onze advies is ook, doe rustig aan vandaag. Geniet van dit moment.
0: Ja,
1: ga niet meer trainen of gekke dingen doen.
0: Nee, precies. Zeg, hoe gaat het nou morgen? Gaat iedereen gelijkertijd, is daar dan, zeg maar, op vliegveld Twente? En dan krijgen we toch wel even kippenvel. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is zeker een kippenvel moment. De teams starten om het kwartier. En dan starten er steeds een 4-5 teams. En de Almelopers hebben de eer gekregen om als eerste te mogen starten om 11 uur morgen vroeg vanaf het vliegveld Twente met de 35e editie van de Europa Run.
0: Oké, jullie lopen voorop wat dat betreft.
1: Wij lopen voorop, ja. We hebben de eerste startplek gekregen. Wij doen al zoveel jaren mee dit jaar, deze keer. Dus we hebben een ereplekje. Heel fijn.
0: Oké. Is het eerste deel van de route afgezet? Of hoe moeten we dat zien?
1: Nee. De route gaat gewoon over de openbare weg. Dus de fietsers die navigeren voor de loper uit, die hebben de route op hun telefoon op het stuur. Die navigeren en de loper die volgt dus de fietser.
0: Oké, en
1: zo verplaatst zich dat.
0: En zo verplaatst zich dat, ja, inderdaad. Nou, hartstikke gaaf. Even kijken hoe laat ook weer morgen in Almelo. Want dat we hebben we van week ook al over gehad, maar dat kunnen we niet vaak genoeg benoemen natuurlijk. Zometeen een passeermomentje, dat is morgenavond.
1: Ja, heel fijn. Morgenavond, Habrie Koek, Maria Proggi tegen 10:30. Graven Allee tegen 11:00. 2300 uur, daar hebben we het over, zaterdagavond. Amaliaplein, Hof 88, 11 uur, 's avonds, groot feest, binnenstad Almelo.
0: Nou, kijk aan. Dat zijn de highlights en dat zijn de punten die belangrijk zijn. Ik wens jullie heel veel succes, de Almelopers. Maak er iets moois van, maar dat zal wel gaan lukken. En vooral genieten, dat gaat denk ik ook lukken. En mensen kunnen ook een steentje nog bijdragen. Hè? Even een duit in zakje doen.
1: Ja, we doen het natuurlijk allemaal om geld binnen te halen voor de palliatieve zorg aan kankerpatiënten. En op onze website en op onze Facebook en Instagram-pagina staan donatiemodules, een link. En dan kun je doneren op zowel een teamlid als op de Almelopers team zelf, wat je wilt. Heel gemakkelijk, gewoon even zoeken op Facebook, Almelopers.
0: Precies. Nou, ja. Beste mensen, succes. Ja. En ik hoor graag volgende week hoe het geweest is. En geniet er vooral van. Philip Dert, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen

0: dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Alex Burn en Fever Dream hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van Twente wordt wakker van deze 22e mei. Vandaag op deze dag in 1973 is er de uitvinding van het Ethernet-netwerk door Robert McAuliffe op deze dag in 1973.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Afgelopen nacht van ongeval op de A35 te hoogte van Wieren bij afrit Overloop West. Daar is in de nacht van vrijdag een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen greppel terechtgekomen. De bestuurder is er door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is onbekend. Check het op 120.nl. En de pakkerij in het centrum van Enschede moet per direct dicht vanwege zaken die niet helemaal lekker zijn. De bakkerij is van de Universiteit Twente. Experts van de universiteit die concluderen dat er onder andere zaken waren die niet goed zijn met betrekking tot de brandveiligheid, hygiëne en beheersbaarheid. En twee verkeersongevallen gisteren op drukke toegangswegen van Enschede. Dat zorgde voor wat verkeershinder in Enschede zelf. Op de Groenlandse straat was het bal. En op de N733 op de Oldenzaalstraat. Oké. Dat en meer allemaal op twentefm.nl. Ik zie dat er nog een laatste mededeling binnenkomt. En dat is dat er coalitiebesprekingen zijn in Dinkeland. En die worden voortgezet tussen lokaal Dinkeland en de VVD. Eerder was daar ook de CDA bij aangesloten. Maar dat dus ook straks hier op twentefm.nl.

0: Duran Duran Notorious hier op Twente FM, 7:15. En we gaan met Fips richting de Waabeek. Nou ja, ik ga niet mee. Paul Gele wel van Stichting Goal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Maar jij zou ook net zo goed Fip kunnen zijn, hè?
0: Is dat zo? Ja.
1: Natuurlijk, man. Oh. Gewoon komen. Gezellig.
0: Nou, 1401 dan.
1: 1401. Ja, wees welkom. Ja. Jij wel.
0: Ja, oké. Hé, maar wat gaat er gebeuren?
1: Ja, Waarbeekdag, hè. De Goal Waarbeekdag. Die is ooit ontstaan. De tafelronde. Dat is een businessclub in Lossen. Die hebben de Stichting Goal een keer als goed doel gehad. En die zeiden van, een veiling gehouden. En zegt hij, wat ga je met je geld doen? Ik zei, nou, dan gaan we de Waarbeek vanuit komen. Jullie gaan kopen en dan gaan jullie allemaal mee. Nou, er werd het helemaal stil op de veiling. Maar dat, nou goed. Dat hebben ze wel gedaan. Dat hebben we samen gedaan. En dat was een zo'n leuke dag dat we het nu nog steeds doen. Dus inmiddels geloof ik voor de 11e of 12e keer. En het begon allemaal met de Twentse Zorgcentra. Daar werkte ik toen nog voor. En inmiddels is het uitgegroeid. En gaan er allerlei mensen mee. Van Avelijn, van de JP van de Band. Van de Baldeborg groep. Noem het allemaal maar op. En wat ook heel erg leuk is, tegenwoordig, want we werken met Stichting Goal nu ook met de ouderenzorg. Er zijn er ook heel veel mensen vanuit Trivi Meulenbeeldzorg en de zorggroep Sint Maarten die ook komen. Want voor hun is het een soort van nostalgische kermis. Hè? Van vroeger uit gingen zij met hun kinderen naar de Waarbeek toe. En daar weer een dagje naartoe, dat is toch voor heel veel mensen, oudere mensen, ook wel weer heel leuk. En ook al gaan ze niet overal in. Het is wel het beleven en het even daar weer zijn is een groot goed. Dus
0: als je alleen de rodelbaan al ziet, dan heb je ook zoiets dat we vroeger kicken, hè? Zeiden we dan.
1: Ja, dat is echt zo, Wim. En echt, we hebben vorig jaar nog meegemaakt. Een vrouw van 92 is nog in het rodelbaantje geweest.
0: Oh.
1: En ja. Zeg, gebit vast wel, nee.
0: Ja, zoiets.
1: Maar dat soort dingen. Maar dat is zo mooi om te zien en te beleven. Met het plezier wat de mensen daar aan hebben. Nou, en ik moet ook eerlijk zeggen, de mensen van de Waabeek. Kevin Moesport, de directeur ervan. Hij doet het hartstikke goed. Die ontvangt ons ook met open armen. En daar zijn we natuurlijk ook gewoon heel trots op.
0: Ja, even over Stichting Goal. Jullie doen heel veel van dit soort dingen. Het worden er steeds meer, heb ik het idee. Of ligt het aan mij?
1: Ja, nou ja, we hebben ooit eens afgesproken. Dat was toen nog in de tijd van Atje. Die al bij Paul de Leeuw zat. Die zat toen nog
0: op de Waabeek. Ja.
1: Want, ja, nou, daar hebben we toen de eerste afspraken mee gemaakt. En we hebben toen eigenlijk gezegd van ja, hoeveel mensen komen er? Nou ja, ik zei ja, 1000 of zo. Ik zei, ik weet niet. Maar we moeten sowieso. Ik wilde nooit meer dan 1500. Nou, en ja, er kunnen een paar duizend, 3000, 4000 in het park of zo. En ik wil niet meer dan naar 1500. Nou, die gaan we zo zoetjes aan nu aantikken. Want dat heeft ook te maken, we willen het exclusief houden en we willen ook die wachtrijen bij de attracties gewoon niet te lang hebben. Want de bewoners die komen, ja, die hebben niet zoveel geduld en die willen niet wachten, die willen gewoon in een attractie. Ja. Nou, en daarvan hebben we dus nu ook wel gezegd van, nou, we moeten nu ook wel zo zoetjes aan het uitkijken. Dat het dan niet te veel gaat worden. We gaan vandaag ook heel kritisch kijken van of inderdaad het wachten ook niet te lang wordt. En die vragen gaan we ook stellen aan de groepsleiding en bewoners. En als dat goed loopt, dan is het helemaal prima. Daar gaan we nog steeds voor. Ja, mocht het toch te druk worden, ja, dan moeten we gewoon toch eens kijken hoe we dit anders kunnen gaan oplossen.
0: Ja, maar goed, lekker genieten vandaag. Wel intensieve dag, zoals het dan heet, toch? Voor de organisatie.
1: Ja, het is, weet je, ik zei gisteren nog tegen Luc, tegen mijn collega, van joh, als we morgen nog heel hard moeten werken, hebben we iets niet goed gedaan. Dus
0: dat kan natuurlijk ook, ja.
1: Ja, nee, vandaag moet het in principe lopen. Luc en ik zullen bij de ingang staan om iedereen ook te verwelkomen. En iedereen heeft afgelopen week de tickets gekregen, de armbandjes, de toegangsbandjes. En iedereen heeft er heel veel zin in. En eigenlijk weten heel veel mensen weten wel hoe zo'n dag verloopt. Ik hoop dat wij als organisatie gewoon alleen maar hoeven toe te kijken hoe iedereen blij is. En het is ook een soort van reunie. Luc en ik komen natuurlijk allebei uit de zorg. En al die mensen uit de zorg, ja, dat kent elkaar ook allemaal. Het is wel een wereldje. Ja. Dus het is ook een soort van reunie, ook wel van collega's. Van, hé, ben je er weer, wat gezellig, hoe is het nou met jou? En, nou, en dat soort dingen.
0: En mooi dus weer erbij. Dus het, de sfeer is helemaal top. Hè? Fantastisch.
1: Wim, het is, kan niet beter, hè. Ja. Kan niet beter.
0: Lekker genieten. Zo is het. Vandaag de hele dag, hoe laat gaan de poorten open? Of tenminste, hoe laat ga je daar staan in een bepaald pak?
1: Ik stap nu de auto in vanuit Goor. Dus ik ben tussen 9:15 en 9:00 ben ik bij de Waarbeek. Dan ga ik de vlaggetjes neerzetten van Stichting Goal. En ik neem mijn dochter mee, die werkt bij het Twentse Zorgcentra. Die zet haar vlaggen neer. Want dat is, vanuit het Twentse Zorgcentra is de grootste groep toch die blijft komen.
0: Ja.
1: Dus dat is mooi. Nou, en samen gaan we de zaak opbouwen. En om 10:00 de Rabobank, dat zijn de mensen die komen helpen. Ook al, ik denk wel 7 of 8 jaar. En die helpen dus mee, die sponsoren ook mee deze dag. En die helpen dan ook mee bij de attracties met in- en uitstappen. Dus die mensen zijn er allemaal rond 9:00. Er zijn 21 mensen vandaag van de Rabobank bij. Dus dat is geweldig. Nou, en we gaan het park in zelf om 9:30. Even een kopje koffie doen en om 10:00 gaan de poorten open.
0: Goed zo. En zeg je, zit je nog in een bepaald pak, Mickey Mouse of weet ik veel wat, bij de ingang?
1: Ja, je zei het al, het is mooi weer. Hè.
0: Ah, zweten. Nou,
1: veel doe me niet. Zweten.
0: Oh, goed zo.
1: Postbode Pelle is er wel van de Waarbeek. En nee. dan komt het wel goed.
0: Goed zo. Lekker genieten, Paul Gele van
1: Stichting
0: Goal. Maak er iets moois van, dankjewel.

0: sunny days. Nou, dat zei ze, dat willen we weten. Eén koppeltje natuurlijk, Just Can Be, samen met Armin van Buuren en de Sunny Days. Komend weekend ook Sunny Days, en dat betekent stofhappen. Ook in Beckham, want er komt een autorodeo. Rick Lansing, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je moet die baan wel een beetje nat houden, denk ik.
1: Ja, eerst was het de laatste tijd het probleem met de baan te nat was om het droog te krijgen. En nou, ja. Nou moeten we zorgen dat we nat houden, inderdaad.
0: Dat gaat is ook nooit goed in Nederland, hè?
1: Nee, altijd. Als je niet wat te klagen hebt, dan gaat het niet goed.
0: Helemaal, zo is dat. Zeg, was het niet voor het eerst, of hoe zit dat in Beckham met die autorodeo?
1: Het is de tweede keer dat we het organiseren. In onderdeel van de Pinksterfeesten bij ons in Beckham. En we zullen op de maandag, op de tweede Pinksterdag, dan gaat het spektakel weer losbarsten.
0: Ja, hoeveel deelnemers heb je? Waar moet men dan voldoen en dat soort dingen? Hoe is het spelletje, zeg maar?
1: We hebben ongeveer 70 deelnemers. De auto's die moeten natuurlijk wel aan veiligheidsmaatregelen doen. Dus, er zit een kleine kooiconstructie in elke auto, die wordt ook gekeurd. Er zit een stevering aan de deur. En ook de deelnemers, het spelletje wat wij doen, is we hebben een vierkante kleibaan waar ze eigenlijk met gewone auto's de botsauto's naspelen, als het ware. En we hebben echt heel weinig regels, maar de voornaamste regel is dat je niet op mekaars deuren inrijdt. Want dat is gewoon een stukje veiligheid.
0: Oké. Beetje crazy car crash-achtige toestanden.
1: Daar kun je het mee vergelijken, ja, inderdaad.
0: Lachen en lol, joh, dat is prachtig om te zien. Ja, tenminste, ik vind het wel leuk. Toch?
1: Ja, het is echt spektakel. En we hebben ook het geluk dat wij ook in verschillende klassen, en ook een hele leuke jeugdklasse, dus echt ook de 16 tot 18 jaar, die komen bij ons ook aan boord. Dus van lichte auto's tot middelzwaar en zware auto's, dus echt van alles komt de baan op de maandag.
0: Er zijn van die boeven die dan, zeg maar, water in hun banden doen om het een beetje meer gewicht te krijgen, toch? Er wordt wel op gecontroleerd of zo, dat soort dingen?
1: Ja, er zijn altijd wel mensen die trucjes uitproberen te halen. Maar we hebben een paar ervaren keurmeers die ook al zoveel jaren het spelletje doen. En ook andere crossen meerijden. Dus die ondervangen dat wel. Want die kennen zelf ook alle trucjes. En die hebben het in het verleden ook wel eens geprobeerd. Dus dat weten we wel te voorkomen.
0: Goed zo. Is het deelnemersveld al vol? Hoe zit het?
1: We hebben nog wel een beetje ruimte voor een aantal teams. Dus als er nog wat zijn die de auto hebben nog klaar hebben staan of over hebben gehouden, laatst hebben in de oefenwinkels, dan kunnen ze zich nog aanmelden.
0: Ja, dat is ook mooi, hè. Het is ook een spelletje. Hoe lang kun je met je auto doen, hè? Van de ene naar de andere cross.
1: Dat is ook vaak de uitdaging. En dat zie je ook bij ons ook. Als ze van de baan komen, dan gaat het op de renniskwartier. Daar wordt er alles aan gedaan om er weer voor te zorgen dat ze een half uur later weer nog een keer kunnen.
0: Ja, fantastisch. Te gek allemaal. Nou, lekker van genieten. Dus tweede Pinksterdag. Hoe laat begint het allemaal in Beckham, Rick?
1: We beginnen om 12 uur.
0: Goed zo, dat is een mooie tijd. Ik dank je wel. Succes. En houd het allemaal een beetje in binnen de lijntjes, zeg ik dan altijd maar weer, Rick.
1: Ja, gaan we doen. Dank je.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
4: Het is 8:45, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
4: Dag Peter.
5: De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in de Drentse Gieten zijn weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. Voor het eerst sinds corona is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal gedaald. Het CBS wijt dat aan het barre winterweer en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor veel vluchten niet doorgingen. En net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van gal en gal dicht, zegt vakbond FNV. Het personeel staakt uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe CAO. De bond vindt het veel te mager.
4: Dankjewel Peter. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een scooterrijder is gistermiddag ernstig gewond geraakt na een val op de kruisweg vlakbij de Ruitenweg in Wierden. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. De ambulance vertrok onder begeleiding van 2 motorrijders met spoed naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Denkeland 64 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En een monteur is in hoger beroep veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke taakstraf van 120 uur voor het veroorzaken van een gasexplosie in Oldenzaal. Het gerechtshof hield rekening met de zware persoonlijke gevolgen voor de verdachte. Op 4 april 2022 stortte een woning aan de Hoefsmid volledig in. 4 bewoners bevonden zich op dat moment in het pand. De vader werd pas uren later door de brandweer gered. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag waait er een zuid-zuidoostenwind. Er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. En bij weinig wind wordt het zo'n 25 tot 26 graden.
4: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven. Ruim baan op deze zonnige vrijdag. Wel 1 controle die er gemeld wordt. Dat is in de buurt op de N36 tussen Westhaar en Vriezenveensewijk. Daar staan ze te controleren. Aldus flitsmeister.nl. Straks hier. Thijs Kemperink.

0: Het is de Purple Disco Machine. En de Purple Disco Machine zong over Honey Boy hier op Twente FM op deze vrijdagochtend.
1: Welkom.
0: Hallo, test 2. Het is altijd een feest om weer met jouw telefoon te bellen. Ik vind het allemaal mooi. Met rooksignaal, alles erop en eraan. Kwart voor 9 geweest, dus we gaan op deze vrijdag Thijs Kempering bellen. En ja, het is altijd de vraag, krijgen we een verbinding met Albergen, ja of nee? En dat gaat meestal wel lukken, want ja, ze zijn ook al druk bezig met de volksfeesten dit weekend. Dus Albergen staat een beetje op de kop natuurlijk, qua festijn en toestanden en alles erop en eraan. Altijd een spannend moment, zeg maar, wat er in Albergen gebeurt. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent al feest aan het vieren, want ik zeg net, in Albergen is het dit weekende volksfeest.
2: Zeker, zeker.
0: Ja.
2: Voor mij begint het feestje wel iets later, maar...
0: Jij moet eerst werken natuurlijk, hè?
2: ik moet nog gewoon naar de bak.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Maar belangrijk moment, ga je er wel naartoe? Ons kent ons, hoe moeten we dat zien? Want ja, we hebben heel veel feesten langs brand gelijkertijd in met Pinksteren. Maar het is toch ook vaak, nou ja, voor het dorp zelf weer een leuk ding.
2: Ja, 100%. Dus het begint vandaag met bedrijvenuurtje. Nou ja, eigenlijk beginnen straks de kinderen al met zo'n sportdag op het voetbalveld. En die moeten naar de kermis op. En dan heb je bedrijvenuurtje. En vanavond is het volgens mij de grootste kroeg van Nederland. Met allemaal Nederlandse artiesten. En dan barst een weekend los. En inderdaad, ik heb het wel eens in een show van mij genoemd, wat voor de buitenstaande wordt gezien. Als daar staat weer zo'n tent voor het zuiden.
0: Voor
2: mensen uit een dorp weet je gewoon dat ze zoals morgen hebben ze kids time. En alle kinderen van de basisschool uitgenodigd om spelletjes te doen. Je hebt de fietstocht voor de senioren. Vooral met dit weer doen ze buiten, hebben ze bingo's. En maandagmiddag pinksterbal, volleybal. Nou, als ik dan zie hoeveel groepen er aan meedoen, dan kom je er pas echt achter dat zo'n volksfeest gewoon jong en oud een weekend lang bij elkaar brengt. Ja, ik vind het prachtig.
0: Ja, nou, dat is het ook vaak. Ik bedoel, ik ken het mijn dorp. Nou ja, stad moet ik dan zeggen, want dan krijgen we weer gedoe. In Delden dan is het, het is maar met in september pas, maar dat is vaak op zondagmiddag. Dat is ook zo'n ding, dat zien we elkaar allemaal en gezelligheid en toestanden. Fantastisch. Ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, dat is bij ons de maandag.
0: Ja.
2: Want in de rest van het weekend komen er natuurlijk ook gewoon mensen van buitenaf die een kaartje komen.
0: Ja, ja, ja.
2: En op de maandag, dan moeten de meeste mensen op dinsdag werken. Nou, hier is het halve dorp dinsdag vrij. Heb je zo'n de Albergse dag? Ja, ik vind dat prachtig. En natuurlijk, vorig jaar ben ik met een maat van mij naar het bedrijf een uurtje geweest. Ik heb hem aangemeld als mijn manager. En we zijn met z'n tweeën daar naartoe gegaan. Nou, dan kan je alle ondernemers en met hun werknemers uit het dorp. Nou, dat vind ik ook geweldig. Maar goed, ik ben ook wel zo eerlijk. Ik ga niet een ja in het voort tegen mijn impresariaat zeggen dat ik dat weekend vrij wil.
0: Nee, nee, nee.
2: Vroeger wilde ik als gast van 18 tot 25 wilde elke avond zijn. Dat kon je ook nog.
0: Ja.
2: Nou, vier avondfeest waarvan één dag last en nou is het andersom. Eén avond goed doorhaalt en vier dagen last.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar
0: het is wat.
2: Nee, dus voor mij persoonlijk vandaag en morgen ben ik gewoon nog op pad. Ik vind dat ook eigenlijk helemaal niet erg. Maar vanaf zondag ben ik er wel te vinden.
0: Ja, hoe lang gaat het nog door met deze feestjes? Want ik merk overal, ook alle organisaties, die staan toch onder druk. Ook financieel, de prijzen worden alleen maar hoog om dingen te moeten organiseren. Waar gaat dit eindigen? Want je zit zelf natuurlijk ook in de business. Ook theaterzalen hebben er last van. Het wordt steeds gekker met regeltjes en toestanden en zaken die je moet regelen.
2: Nou ja, voor mij is het op dit moment voor de theaters, maar ik... Er staat niet helemaal zeker te zeggen natuurlijk, maar volgens mij is op dit moment voor de theater wel een goede tijd. En dan bedoel ik meer omdat er gewoon ook heel veel mensen naar het theater gaan. Kijk, en als jij aan de gemeente waarin jij zit kunt laten zien dat jouw bezoekersaantal gewoon hartstikke goed zijn, dan is de behoefte aan theater. En dan is de gemeente ook wel bereid om daar bij te springen waar nodig. Bij evenementen is het gewoon, ja, het is wel gek werk aan het worden. En dat weet ik al nog uit de tijd dat ik samen met mijn... Met mijn maat en neef een autofestival aan Festival on Wheels. Dat was in de wei bij mijn neef. Dan heb je het over een stilstaand festival met outdoors. Dat is namelijk dat ze het terrein oprijden. Maar als ik zie qua regels waar je aan moet voldoen om een van een middag te organiseren. Ik bedoel, uiteindelijk kwam corona, mocht het niet doorgaan, maar we hebben daarna ook tegen haar gezegd, we doen het niet meer. Want we dienen met z'n tweeën met wat vrijwilligers als hulp natuurlijk, en dat is gewoon niet te doen. Ik dacht wel nog met een volksfeest dat je, als je hier ziet, het team van vrijwilligers wat het organiseert, van jong en oud, iedereen heeft een beetje verstand waar ergens van, dat zo'n evenement dat al jaren is, dat dat wel een bepaald plan en voor de vergunning dat dat wel staat, dat het misschien wat makkelijker is. Maar ja, we hebben aardig wat sponsoren voor zo'n evenement, omdat het toch voor het eigen dorp is. Ik denk dat dat al een klein beetje scheelt. Ja, inderdaad, ja, je hebt geluk dat een volksfeest geen winstgevend kenmerk heeft of oogmerk, wat natuurlijk mega geld verdient van wat erin gaat weer in de vereniging. Maar ja, als het echt veel te duur wordt, dan gaan mensen wel keuzes maken. Dus
0: ja, je merkt het nou al een beetje. Je ziet ook al festival bijvoorbeeld, dat grootste evenement op Drutbeek, dat is ook gehalveerd. Ik noem wat, het is allemaal niet meer. Ze doen ook die verantwoordelijkheid. Dat soort zaken. Ik wil niet negatief zijn, maar ik bedoel het alleen maar, het is om ook, zeg maar, die organisaties te steunen, ondersteunen, om het toch eens wat makkelijker te maken.
2: Nou ja, wat ik toen gemerkt heb zelf, vond ik, wij hadden een evenement gewoon in de wei, een ruimte, maar er is een veiligheidsplan waar je moet maken. En dan komt er iemand van de brandweer en kan je dan vertellen wat moet gebeuren. Maar wat ik heel erg merk was de toon daarvan. Dus we hadden een tekening en wij waren zoiets van, nou, vertel ons wat wij anders moeten doen, dan veranderen we. Maar het was eigenlijk alleen maar, ja, daar moet een brandblusser zijn. En waar zijn met deze stroom, dat is krachtstroom, hè, hoe heet dat beveiligd? En daar in die tent, waar gaan de mensen dan naartoe? En, echt zo, als wij zeggen, dat weten wij ook niet.
0: Ja,
2: wij dachten dat jullie hier kwamen om ons uit te leggen wat we moeten veranderen.
0: Ja.
2: En als je dat elke keer krijgt, zo belerend over dat je hier de boel niet voor elkaar hebt. Terwijl je eigenlijk gewoon zegt, zeg ons wat je moet doen. En we doen het. Maar de belerende toon van, goh, ik weet wel hoe het moet, maakte voor ons dat de lol eraf ging.
0: Ja, dat dus. Dat hebben heel veel organisaties, dat weet ik toevallig.
2: Dat goed, denk ik wel. Maar ik denk wel bij zo'n volksfeest, als ik nu kijk, ook gewoon in uiting, maar ook qua, volgens mij is het nou bij het volksfeest in Halberg, ze hebben daar een nieuw logo, VFA van gemaakt. Dus een compleet nieuw podium, in ieder geval qua uitstraling, qua uiting, als ik dan zie, dat gewoon maar een dorpsfeest bent. Hoe fucking professioneel dat is, Wim.
0: Ja.
2: Dan denk ik dat qua vergunning en alles ook wel goed voor elkaar. En dan mag je gewoon als dorp blij zijn dat er zo'n groep is die het gewoon ontzettend tof vindt om zo'n heel weekend met elkaar te organiseren.
0: Ja, dat een dikke pluim. Dat geldt trouwens ook voor de Pinksterfeesten in Beckham en in Bornebroek. Ja, overal die dat allemaal doen. Top geregeld en je moet er maar aan gaan staan. Beste mensen, succes. Goed zo.
2: 100%. Nee,
0: absoluut. Hey, nog even terugkijken naar afgelopen weekend. De Noordschleife, alles erop en eraan. Max, daar was jij natuurlijk helemaal op. Nou ja, er zijn wel heel veel mensen gekeken daarna. Ik heb er zelf ook naar gekeken, maar toen lag Max eruit. Wat maakt er nou zo speciaal? Je bent er zelf ook geweest. Hebben we kunnen genieten?
2: Nou ja, ik vind dit mooier dan Formule 1, Wim. En dat heeft, ik denk, maar het kijkt natuurlijk 24 uur is wel, je zet een keer weg en je pakt hem later weer op. Ik denk, met Max hebben ze geluk, die pakt dat evenement weer op, waardoor de mensen gaan kijken. En ik heb een paar inhaalacties van hem gezien op plekken op de ring. Ja, dat is bijna onmenselijk.
0: Magistraal, ja.
2: Ja, nee, die man is echt. Kijk, wij zien gewoon een autootje inhalen en zo, maar als je zelf een beetje rijdt, dan, ja, dat is gewoon van een andere planeet. Dat is echt van een andere planeet, wat die man kan.
0: Ja.
2: En dat je pech hebt met een auto en er zo'n auto uitvalt, ja, dat kan gebeuren. Maar geloof mij, die jongens aan het gewoon als die geen pech aan gaat. En dan doe je voor het eerst mee in het team. En ik vond het heel gaaf dat je, ik kwam s'nachts van optreden weer. En ik wil eigenlijk naar bed. En ik doe de televisie aan en hij reed net een stint. En toen was hij nog een beetje aan het terugvechten, want ze lagen op plek zoveel. En hij lag zoveel seconden achter. Hij reed gewoon terug. En ik kwam op een gegeven moment binnen, dat zat hij op 16e achter de nummer 1. Nou, dan was het jaar later weer voorbij. En dan zat hij zeg maar 3 seconden voor. En dan heb je het over, dan ben je al 8 of 10 uur aan het rijden. En normaal gesproken dan komt daar, die moet een keer naar binnen en die heeft een keer de band lekken. En dan worden de verschillen tussen de teams gewoon een grote. Er zit zelfs een ronde tussen, daar zit zelfs een ronde op de ring is veel. Want we hebben toch 21 kilometer. Maar dan bleef dat om een paar tienden zitten. Ja, ik vind dat de autosport ten top. En inderdaad, ik heb dan zelf, dat ik nog wel eens op de Nürburgring rij. Ja, dat is goed. regie is het van een andere
0: planeet. Magistraal. Ja. Ik vind alleen, als het donker is, dan kun je het heel moeilijk volgen. Ze proberen er alles aan te doen, maar dan moet je een nachtkijker hebben, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat dat overal is. Kijk, en het is natuurlijk wel zo dat als je Le Mans hebt, want de 24 uur van Le Mans is natuurlijk ook echt bekend, maar Le Mans is gewoon een kleine circuit. Dat is ook qua uitliggen en alles veel te maar meer qua die over 21 kilometer.
0: Ja, enorm.
2: Ik zag in, volgens mij op de donderdag of de vrijdag ervoor, dat Max s'avonds laat een stint deed om puur om te trainen in de regen. Nou, in het donker in de regen, maar je hebt spray voor andere auto's, je ziet helemaal geen kut meer.
0: Nee.
2: En dan nog met zo'n snelheid, jezus.
0: Ja, en het gaat ook centimeters langs elkaar heen, wat je zegt met het inhalen, gewoon magistraal. Maar je kunt er nog geen hand tussen stoppen, volgens mij.
2: Nee, op een gegeven moment zo'n auto wat er voor langs crashte. Nou, dan praat je over 10 centimeter, ja. Raakt hij hem wel, leg je druk uit.
0: Ja.
2: En ik wil denken, het gaat de hele tijd goed, maar ik heb ook het idee dat bij Max gaat het de hele tijd goed. Dat het ook wel komt omdat hij weet wat hij aan het doen is. Nee, daar is hem.
0: Ja. Ja, prachtig. Zou hij het mooier vinden dan Formule 1 langzamerhand?
2: Ik denk dat hij racen heel mooi vindt. De afwisseling vindt hij mooi.
0: Ja.
2: Bij de Formule 1 worden regels echt weer aangepast. De Formule 1, de FIA heeft er gewoon echt in de gaten dat ze het niet goed doen. Dat is voor dit seizoen is er in ieder geval qua batterij opladen. Wat daar belangrijk aan is. En de rest van de auto hebben ze het al teruggeschroefd. Ook die

0: sport kapot maakt. Ik vind wel dat die motoren worden gewoon steeds groener, hè. En dat zie je ook gewoon bij gewone auto's.
1: Ja, ja.
0: We hebben allemaal gezegd precies. Dat we allemaal elektrisch moeten. Maar als we allemaal elektrisch moeten, moeten we allemaal zonnepanelen op dak doen. Doen we zonnepanelen op dak. Dan doen we dat allemaal omdat we denken dat we er wat meer besparen. Tot ze zeggen van ja, maar terugleven straks heeft geen voordeel.
1: Ja, dat dus allemaal, weet je. Ja.
0: De gewone man, zoals wij dat zeggen, die kan nu eindelijk zonnepanelen kopen. En dan is het voordeel eraf. Ja, dat is altijd. Ja. Elektrisch rijden is fucking duur. Dan krijg je geld van de overheid, subsidie aan je elektrisch gaat rijden. Dat is nog veel te duur. Dus mensen met knaken doen dat. En nu heb je bijna geen voordeel meer, ja. Een accu opladen kost zoveel stroom. Je moet je zonnepaneel nemen. Wie heeft dat nog? Daarbij onderweg je accu opladen. Dan gaat straks zoveel mensen, als ze elektrisch zijn, lukt dat niet meer. Waardoor je dan tussen bepaalde tijden moet je langzaam opladen. Tussen bepaalde tijden kun je snel opladen. En snel opladen is minder dan 8, ja.
1: Ja.
0: Als je wil dat mensen meegaan met je verandering voor een betere wereld, moet je het stapje voor stapje doen.
1: Ja, nou, dat weten we allemaal. Dus de irritatiefactor Formule 1. Ja.
0: En dat hadden we Formule 1 ook moeten doen. Maar ja, ik denk, om op je vraag terug te komen, ik denk dat Max nog steeds heel graag in Formule 1 zit.
1: Goed zo.
0: En als hij merkt dat ze ontevreden zijn met rijders, en er wordt ook nog af en toe geluisterd naar hun, ja, dan gaat hij echt nog niet stoppen. Het is wel het allerhoogste podium. En je moet niet vergeten dat door de Formule 1 ging vorige week ook iedereen naar de 24 uur
1: zeker.
0: Van de Nürburgring. Want als Max niet zo bekend was geweest,
1: had ik ook niet gekeken.
0: Niemand was niet uitverkocht geweest.
1: Nee, zeker. Goed zo. Thijs, het is bijna 9 uur. We hebben er alweer bijna een kwartier op zitten. Dus de programmaleiding is erg blij. plaatje maar weer, zeg ik dan. Ik wens je een fijn weekend. Lekker genieten van de feesten in Albergen. En denk nog even aan Pinksteren. Hè. Het is wel Pinksteren wat dat betreft. Dat doe je, ben je wel, hè? Dat doe je wel, hè?
0: Hetzelfde bij het zwemde biertje aan denk.
1: Goed zo, bij deze nou. Fijn weekend.
0: Hetzelfde.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisternacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat dat vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was dat ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Ik deze dans van nu, afdeling Glijer, deze Elvin Bishop. And fall the round and fell in love. Lekker zeg. Jumelier hadden we ook, Don't You Want Me, van Brian Adams. Boyzone, Jimmy Bohorn en Donna Lewis. De volgende ronde van 6 op rij is maandag of dinsdag in ieder geval. Hoe dan ook, doe me vast een duitenzakje, want vanavond hebben we de Guilty Pleasure Friday XXL. Hoe gekker, hoe beter. Dus ook daarvoor geldt, gebruik de 1Twente-app of twentefm.nl. Rechterboven zijn de linker icoontje. Het gaat om vanavond alweer in dit geval de Guilty Pleasure Friday XXL. Kijk eens aan wat eraan komt. Is de Koninklijke Marinekapel. Louis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ze lopen naar Borne.
1: Ze komen naar Borne, ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat is wel een unicum.
0: Ja, vertel eens even, hoe zit dat precies?
1: Nou, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, die zit normaal gesproken in Assen. En dat is eigenlijk de belangrijkste militaire kapel in Nederland, maar ook de beste. En die geven een aantal keren per jaar concerten door Nederland heen. En bij speciale gelegenheden dan komen ze langs om eigenlijk te feliciteren met bijvoorbeeld het 100-jarig bestaan.
0: Ja, dat is niet mis.
1: Nee.
0: Dus het is feest deze week in Spotaldevest.
1: Ja, nou ja, het is het hele jaar al feest.
0: Oh, dat is, lekker het hele jaar door, Louis. Te gek.
1: Ja. En een heel feestprogramma, 100 jaar mag ook gevierd worden. Maar goed, we hebben dus nu morgenavond in Sporthal de Veste een grote concert samen met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. Ja.
0: Ja, hoe is het met de muziek in Borne? Want we hebben toch in deze regio een aantal prachtige orkesten, muziekverenigingen. Ik hou ervan, ik ben er zelf niet handig in en ik zal ook nooit meedoen, daar gaat het niet om. Maar het leeft toch wel op een of andere manier.
1: Ja, zeker. En je zegt zelf van, ik ben er niet handig in, maar...
0: De bekkens.
1: Maar we hebben sinds kort ook in Borne een nieuw project. En dat is gericht op mensen die altijd al muziek hebben willen spelen. Dat noemen ze dan het Nieuw Talentorkest. En er zijn begin van dit jaar 46 mensen mee gestart. Dat zijn allemaal mensen die eigenlijk nog nooit een instrument in handen hebben gehad, maar altijd al de wens. En die dus nu meedoen in bij een aantal lessen.
0: Ja, wat goed zeg.
1: En de verwachting is ook dat, en dat hebben ze ook al uitgesproken, dat daar misschien wel de helft doorstroomt naar een van de muziekverenigingen in het Bornse.
0: Oké, kijk eens aan. Hebben we in Borne ook een A- en een B-orkest en dat soort toestanden? Want toestanden in positieve zin bedoel ik dat.
1: Ja. Nou, nog wel, zou ik bijna zeggen. We hebben een A, B en ook nog een C-orkest.
0: Okay.
1: C-orkest is dan het jeugdorkest van de Bornse Harmonie. En je zou kunnen zeggen van op het moment dat de jeugd zover gevorderd is dat ze mee kunnen spelen, dan gaan ze eerst oefenen in het B-orkest en vervolgens kunnen ze doorstromen naar het A-orkest. Ja.
0: Oké, kijk eens aan. Mooi. Even kijken, morgen zijn er nog kaarten en zijn mensen welkom, want het is toch een uniek gebeuren, laten we wel wezen.
1: Ja, zeker. Er zijn nog kaarten, dus wat dat betreft is het heel mooi. Maar ik zou bijna zeggen van wees er snel bij en bestel ze graag voor die tijd. Dat scheelt een heleboel drukte met de inloop als je dan daar ter plekke nog kaarten moet verkopen. Dus dat is sowieso, denk ik, handig. Het is in de Veste. Dat betekent dat het een redelijk grote zaal is, waar ruim 500 mensen in kunnen. Dus dat is ook een hele mooie ambiance om daar een concert te houden. Vorig jaar hebben we ook een groot concert gehad met alle Bornse muziekverenigingen. Dat was het Vrijheidsconcert. En we hopen dat dit jaar eigenlijk nog te overtreffen.
0: Nou, hartstikke goed. Hoeveel mensen kunnen er nog weer in?
1: Hebben
0: ze niet geteld. Hoeveel?
1: Ruim 500. Ja, zijn er precies stoelen 556, geloof ik. Maar,
0: te gek.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, en anders even naar de bornsamarie.nl om te genieten morgenavond van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Friso. Dat zeg ik goed, hè? Of Willem moet er nog tussen.
1: Willem Friso.
0: Ja.
1: Het is een vreemde naam om uit te spreken, ja.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Louis Oosterik, ik dank je wel. Wat speel je zelf trouwens? Vind ik ook altijd wel even interessant.
1: Ja, ik speel hoorn.
0: Hoorn? Och, dat is ook mooi zeg. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het mooiste instrument dat erbij is.
0: Nou, kijk eens aan. Dan gaan we daarvan genieten. Ik dank je wel en succes morgen.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Bijna 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
0: Dag Peter.
7: Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt moederschap nog vaak gezien als iets privés, terwijl het ook maatschappelijk ingrijpend is. De voormalige Britse prins Andrew is mogelijk betrokken geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden meerdere media. Andrew zou ook geheime info over zedendelinquent Epstein hebben doorgespeeld. En in Parijs zijn tientallen voetbalsupporters uit Nice opgepakt bij vechtpartijen. Daarbij raakten zeker 6 mensen gewond. De fans zijn in de Franse hoofdstad voor de bekerfinale van vanavond tegen Lens.
0: Peter, dankjewel. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een scooterrijder is gistermiddag ernstig gewond geraakt na een val op de kruisweg vlakbij de Ruiterweg in Wierden. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. De ambulance vertrok onder begeleiding van 2 motorrijders met spoed naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De woningmarkt koelt af. Landelijk zijn de huizenprijzen het afgelopen jaar met 5% gestegen tegenover 10% anderhalf jaar geleden. Inmiddels wordt 1 op de 8 woningen opnieuw te koop gezet tegen een lagere vraagprijs. Vorig jaar gold dat nog voor 1 op de 10 verkopers. Tussen oktober en maart zijn in Denkeland 64 huizen verkocht. Kopers betaalden in die periode gemiddeld 3% meer dan de vraagprijs voor hun nieuwe woning. En de monteur is in hoger beroep veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke taakstraf van 120 uur voor het veroorzaken van een gasexplosie in Oldenzaal. Het gerechtshof hield rekening met de zware persoonlijke gevolgen voor de verdachte. Op 4 april 2022 stortte een woning aan de Hoefsmid volledig in. 4 bewoners bevonden zich op dat moment in het pand. De vader werd pas uren later door de brandweer gered. Heb ik er nu het weer voor Twente. Vandaag waait er een zuid-zuidoostenwind. Er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. En bij weinig wind wordt het zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1 de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt daar op dit moment gemeld. Voor de rest weinig vertragingen. Wel een 2-tal controles wordt er gezien op de A1. 18.8, dat is wel bij Naarden in de buurt. Maar ja, voordat je het weet, ben je daar, dus hou er even rekening mee. En op de N36 Westhaar, Vriezenwenswijk staan ze ook te controleren bij de richting Aldus Flitmeister.nl. Straks doen we een bammetje in Hengelo.

0: Lekker hoor. En dan vooral om buiten te staan in een zonnetje te dansen. Dat kan komend weekend ook in Hengelo. Want ja, het BAM-festival gaat niet door, maar er is wel een bammetje. Tijmen de Groot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want dat was even een dingetje natuurlijk. Hè. Het BAM-festival ging niet door, gedoe allemaal. En jullie hebben eigenlijk wat gevonden om het toch nog een beetje te vieren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We konden dit jaar niet in het Prins Bernhardplantsoen terecht in verband met de verbouwing van het park en het paviljoen. Daardoor hebben we helaas het BAM-festival moeten annuleren. Maar we kregen heel veel reacties vanuit vrijwilligers, organisatieleden, maar ook bezoekers die zeiden: het zal wel heel zonde zijn als er helemaal niks is.
0: Ja.
1: Dus we gaan een klein bammetje organiseren op broedplaats Oogst.
0: Dat is mooi. Ik reed van de week langs Prins Bernhardplantsoen en ik zag er alleen maar een hek voor staan. Ik zag voor de rest geen activiteiten. Of ligt dat aan mij? Zie ik dat niet?
1: Nou, volgens mij gebeurt er wel een hoop.
0: Okay.
1: En het blijft natuurlijk altijd heel lastig plannen, een bouw. Dus ik ben erg blij dat ik niet per dag heb moeten monitoren of we in het park terecht konden of toch niet.
0: Doe maar niet.
1: Want als je eenmaal zo'n festival organiseert, dan moet het ook door kunnen gaan.
0: Ja, nee,
1: en dan kun je die onzekerheid niet hebben.
0: Hey, broedplaats Oogst, prachtige plek om dat te doen. De locatie, ik zeg maar even voor de mensen die in de rest van Twente zitten, achter Stork, makkelijk uitgelegd. Ja. Mooie nishut, alles erop en eraan. Van de week ook al over gehad hoe we die nishut noemen, of we dan nou een...
1: Romniloot.
0: Ja, precies, dat dus. Hey, wat gaat er gebeuren?
1: We gaan een kleine versie van het BAM-festival doen. En daarin kun je eigenlijk alle vertrouwde aspecten van BAM terugvinden. Dus we hebben kindertheater met meneer B. We hebben live muziek op het podium. En daarin kun je verwachten dat Post Ellade staat. Een mooie, talentvolle act uit Enschede. Lenny Monsou, Ida, Lizar. En natuurlijk André Manuel samen met Rocco Oosterman. Die komt elk jaar op het BAM-festival. En die mag dan op het BAM-metje ook eigenlijk niet ontbreken.
0: Hey.
1: En daarnaast hebben we ook natuurlijk weer wat kunst en... er zijn workshops, dus het is eigenlijk een volwaardig BAM-festival, alleen allemaal een stukje kleiner.
0: Ja, en hoe gaat het met de entree en dat soort dingen? En hoe laat begint het?
1: We zijn van 2 tot 11 open, dus de deur gaat om 2 uur open. En ik raad iedereen aan om wel een beetje op tijd te komen, want het terrein is ook een stukje kleiner.
0: Ja.
1: Dus vol is ook vol.
0: Ik denk dat het druk was.
1: Dan ook.
0: Ja, ik denk dat het
1: ik
0: druk
1: hoop
0: was.
1: Het.
0: Ja,
1: ja, nou, ja, het contrast, mooi weer. Het contrast met vorig jaar is natuurlijk groot. Toen hadden we veel onzekerheid over het weer en was het een beetje doorbijten. Het is nu zonovergoot, het eerste zomerse weekend van het jaar, denk ik.
0: Oké, okay. Wel een jasje meenemen, hè, als het later in de avond koud wordt en zo.
1: Dat is altijd verstandig.
0: Ik zit een beetje te overdrijven natuurlijk nu, maar goed.
1: Ik denk dat jij best met je korte broek... Je hoeft je gele regenjas niet mee te nemen.
0: Nee, precies. We gaan leren. Ja, daar had het ook al over. Voor. Nou, helemaal goed. Tijmen, we gaan ervan genieten morgen in Hengelo.
1: Helemaal goed.
0: Een bammetje. Hey. Succes.
1: Hartstikke leuk.

Timbaland. Gary Hilson deed er mee. Ook alweer 20 jaar geleden, dit geloof ik, hè? Scream hier op Twente FM. Het is 21:45 geweest. Vandaag een prachtige dag. Zon overgoten. 25, 26 graden. En de komende dagen, beste mensen, let op, je wordt alweer gewaarschuwd voor tropische toestanden. Maar ik zeg gewoon, lekker genieten van die prachtige temperaturen. Met zo'n Pinksterweek einde voor de deur is dat helemaal te gek. We gaan naar 22 mei 1980. Dankzij Ton van Dranen. Die wijst ons op De Bos van Diana Ross. De Bos was uitgegeven op deze dag in 1979. Moet wel even duidelijk zijn. 22 mei 1979. Maar precies een jaar na dato wordt Diana, het album van Diana Ross, uitgebracht op Motown 936. Voor dit album roept zij de hulp in van Bennett Edwards en Nile Rodgers. Als de opnamen klaar zijn, is Laros niet tevreden over het resultaat. Eigenwijze dame natuurlijk. En Diana Ross die wil zelf de eindmixage doen. Nou, de LP komt op 14 juni 1980 binnen in de albumlijst van Billboard. Haalt daar de tweede plaats. Ook in Nederland bereikt Diana de tweede plaats in de LP Top 50. Diana is voor Diana Ross haar best verkochte album ooit. Ik denk dat het toch iets te maken heeft dat die Bennett Edwards en Rodgers daarmee hebben geholpen. Maar goed, maar. Hoe dan ook, op Diana Ross staan onder andere Upside Down, Tenderness, Friends of Rest, I'm Coming Out, Have Fun, Now That You're Gone, Give Up en uiteraard deze.

0: Het is The Animals. Op deze dag kwam het album Diana. We hebben het dan over het album in 1980. Precies een jaar na die andere. Hoe dan ook, een succes voor Diana Ross. Samen met Nile Rodgers en Bennett Edwards heeft ze deze gemaakt. Diana.
1: Bij deze.
0: Heb ik verbinding met Frankrijk?
2: Ja.
0: Daar is Ben Keizers. Ben, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja.
2: Vanuit een heel zonnig Frankrijk sta ik in een plaatsje La Chasse de Peyre, een heel klein gehuchtje.
0: Ik tik even. La Chasse. Chasse?
2: Ja, maar dat zal er niet op staan, want het is zo klein. Als je Nasbinals opschrijft, Nasbinals zoals je het uitspreekt, daar ben ik op weg naartoe. Dat is hier nog zo'n 10 kilometer vandaan. Dat is een redelijk plaatsje. Dit zal er niet op staan.
0: Oh ja, Nasbinals. Ik heb hem. Ja. Oh, Nasbinals. Ja, daar. Ja.
2: Daar, die kant. Goed zo. En dan trek ik tot daar en daar ga ik naartoe. Dus ik ben echt een beetje zuidwestelijke richting. Ik sta hier wel in een heel pittoresk klein dorpje bij een monument 1418. Dat zie je bijna in al die kleine dorpjes. Naast een kerk. Echt een heel authentiek, mooi klein kerkje. Aan de voet van een heuvel waar ik zo meteen 450 meter hoger mag eindigen.
0: Oh,
2: ik sta nu op 850 meter en ik ga naar 1300 meter vandaag.
0: Je zit echt midden in de Centraal Massief. Je bent op weg naar de hoek Rodez, geloof ik, hè?
2: Ja, ik zeg na vandaag, dan ben ik in Nasbinals en dan loop ik naar het zuiden. Dan loop ik echt naar het zuiden. Rodez, Albi, Castres en dan naar Andorra. Maar goed, het klinkt heel dicht bij elkaar, maar het is echt wel een paar honderd kilometer.
0: Ja, dat is het inderdaad. Maar het is, het is ook, ik laat het zo zeggen, voor mij persoonlijk vind ik het ook genieten. Omdat ik gewoon weet waar je ongeveer loopt en hoe mooi het kan zijn. Ja. En helemaal te gek. Even voor de goede orde zeg ik dan maar weer meteen. Hè, dwarsdooronsleven.nl, daar loop je voor.
2: Ja.
0: Je bent op 22 maart al gestart. Je bent nu precies 2 maanden onderweg.
2: Ja, ik ben nu bezig met etappe 52.
0: Och man.
2: Ja, en ik heb dus 61 dagen ben ik onderweg. En dat komt, ik neem af en toe wel een rustdag. Dus om de 10 dagen ongeveer heb ik een rustdag. De eerstvolgende is in Rodez. En ook vanwege dat Rodez een hele bijzondere stad moet zijn, waar de grootste kathedraal ter wereld staat, die in baksteen is gebouwd.
0: Oké.
2: Nou, dat wil ik natuurlijk nog wel even een kijkje nemen. Het moet ook een beetje genieten zijn en niet alleen maar lopen. Hoewel dat natuurlijk wel de hoofdmoot is als je zo'n 2500 kilometer wilt lopen.
0: Ja, dat duidelijk verhaal. Hoe was het met de slaapplaatsen op dit moment of afgelopen dagen?
2: Nou, echt ongelooflijk goed. Mijn vrouw heeft tot vandaag nog meegelopen en we hadden een soort jeep. Dat waren verbouwde boerderijen. Maar zo geweldig mooi hebben ze dat gerust. Dat was echt genieten. En wat ik je eerder vertelde, we zitten op de Camino Highway. Dus je zit allemaal tussen pelgrims. Dus dat sfeertje is ook ongelooflijk leuk. Iedereen heeft wel een verhaal. Het is gewoon hartstikke leuk om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: Ja, helder. Dat is te gek. Dat geloof ik ook wel. Ja, maar je hebt vorige week voor de beste mensen thuis nog even, en waar dan ook die luisteren in ieder geval, heb je een tijdje helemaal alleen gelopen. Er was er bijna niemand te bekennen.
2: Nou, bijna niemand.
0: Helemaal niemand?
2: Niemand.
0: Okay.
2: Nee. Dus het was voor mij wel even wennen toen ik hier liep in deze buurt vanaf Le Puy. Dat er zoveel Camino-gangers zijn, zoveel mensen die hier lopen. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja.
2: Maar goed, vandaag is dan de laatste dag en dan ga ik weer in alle rust verder. Want dan wijk ik weer af van de Camino-route.
0: Okay.
2: Die van hier naar Saint-Jean-Pied-de-Port gaat. Zullen luisteraars zullen die route wel kennen. Of sommigen dan die dat lopen, want het is een hele bekende route. En ik hoor ook van de mensen die hier lopen dat eigenlijk is dat het doel waar ze naartoe lopen.
0: Okay.
2: En voor mij houdt dat dus na vandaag weer op.
0: Helder.
2: Dus dan ga ik echt richting Andorra.
0: Mooi, mooi, mooi. Nou, we blijven het volgen op de komende dagen. Wanneer kom je naar Rodez, denk je?
2: Ik denk over een... Ja, dan ben ik er wel. Ik heb 1, 2, 3... Over 3,5 dag ben ik in Rodez.
0: Oké. Maandag waarschijnlijk dan.
2: Maandag zal ik in Rodez zijn. Ja, okay, dinsdag ben ik in Rodez.
0: Goed zo. Ik bel je dinsdag weer. Ben lekker lopen. Nogmaals, dwars door ons leven.
2: Dwarsdooronsleven.nl.
0: Daar loop je voor.
2: Goed. Hey, Ben, dankjewel.
0: Succes.
2: Okay.
0: Hoi. Dag.

0: Lauza. En dat is met dat weer wat we nu hebben. Extra lekker magnetic hier op de Twentse Radio. Straks hebben wij Mark, Jordi. En vanavond om 7 uur de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
8: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen. En ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. En raakte

0: zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Weinig files in de regio, maar wel op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles is je vertraging hier ruim een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente.

Heerlijk, drie collega's die staan ondertussen luchtgitaar te spelen hier in de studio. Zeker niet onverdienstelijk, dankjewel jongens. Goedemorgen, vrijdag in de richting van een lekker lang weekend. Pinksteren staat voor de deur. Maar allereerst de uitzendkracht. Tot 1 uur.

Candy, Robbie Williams natuurlijk. En daarvoor Sabrina Carpenter met Tears. Als we even naar het weer kijken, dan ziet het er hoopgevend uit voor het komende Pinksterweekend. Vandaag wordt het in ieder geval een graad of 25. Zon en wolken wisselen elkaar af. Maar de komende dagen komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dat betekent ook hogere temperaturen. Morgen zelfs 27 graden. Maandag 28 graden. Dat ziet er goed uit. En het blijft droog. De wind is zwak. Kracht 2 komt in eerste instantie vanuit het zuidoosten, zoals vandaag. En draait morgen vanuit het zuidwesten.

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede ligt opnieuw onder vuur vanwege het verzamelen van telefoondata in de binnenstad. Bij de Raad van State verdedigde de gemeente zich gisteren tegen een miljoenenkwestie rond zogeheten wifi-tracking. Met sensoren in winkelstraten werden jarenlang wifi-signalen van mobiele telefoons opgevangen en bezoekersaantallen gemeten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zijn mensen daardoor zonder medeweten gevolgd en is hun privacy geschonden. De toezichthouder wil daarom een boete van 6 ton. De gemeente stelt dat de gegevens anoniem waren en alleen werden gebruikt om de drukte in de stad te meten. Maar volgens de privacywaakhond zijn bezoekers alsnog herkenbaar door locatie en tijdstip te combineren. De zaak loopt al enkele jaren en kostte de gemeente inmiddels 140.000 euro. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. De provincie Overijssel moet meer doen om het ondernemersklimaat te versterken. Dit is het advies van de Sociaal-Economische Raad Overijssel. Hoewel er stappen zijn gezet door gedeputeerde staten, lijkt het ondernemersklimaat echter slechter te worden dan beter. Volgens de SER ervaren ondernemers in Overijssel steeds vaker knelpunten rond ruimte, energie, water, vergunningsverlening, personeel en de regeldruk. Dit remt investeringen in groei, innovatie en verduurzaming en ook de kwaliteit van het werk. De provincie Overijssel speelt een belangrijke regierol op veel van deze thema's, maar deze rol moet nog sterker benut worden, is de boodschap. En de Waarbeek in Hengelo ontvangt vandaag een bijzondere groep VIP's. Stichting Goal houdt namelijk de jaarlijkse Waarbeekdag. Ruim 1400 mensen die langdurig zorg nodig hebben zijn vandaag te gast in het park. Het organiseren van zo'n dag had veel voet in de aarde. Zo werken DTZC, Avelijn, JP van de Bent, de Baalderborg en diverse anderen mee aan de dag. Ook de ouderenzorg is sterk vertegenwoordigd. Het is dan ook bijzonder dat meerdere generaties samenkomen voor dit uitje. Er komt veel logistiek en planning bij kijken. Zo rijden er vandaag honderden busjes naar de Waarbeek om vervoer te verzorgen. En krijg je tot slot het weer voor Twente. Het wordt vandaag een fraaie zomerdag met volop ruimte voor de zon en vanmiddag temperaturen van maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht is het ook helder en daalt de temperatuur niet verder dan 13 graden.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Veel vertraging aan de Duitse grens vanwege de grenscontroles op de A12. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er ruim een half uur langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Zevenaar rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dusty Springfield met In Private en Prince hoorde je daarvoor met Gold. Een deel van de Dunningenstraat in Enschede gaat op de schop. Het gaat om het stuk tussen de Singels en de Beekstraat in de richting Roombeek. Gaat plaatsvinden in 3 fases in de periode van 26 mei tot en met 17 juli. En naast het onderhoud wordt ook de inrichting van de weg aangepast. Volgens de gemeente speelt er bij Oddemeer de drukte in de straat een rol. De eerste fase die gaat dus plaatsvinden van 26 mei tot en met 30 juni. Fase 2 van 22 juni tot en met 3 juli. En de laatste fase van 6 tot en met 17 juli. Eventuele omleidingen worden met bord.

Sera samen met Douwe Bob in Could Have Been Us. Volgende week donderdag dan wordt in Oldenzaal een kennis- en netwerkevenement gehouden rond het thema natuur en gezondheid. De bijeenkomst begint 's middags om 14:30, duurt tot 17:00 en vindt plaats bij Natuurrijk De Hufte. De goede loper Losser Oldenzaal organiseert dit in het kader van het 10-jarig bestaan. Als je erbij wilt zijn, dan kun je zelf tot met 31 mei aanmelden via de link groenbezig.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten de Stadskanaal in Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Nog de stand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, vanwege de grenscontroles. Na Zevenaar doe je er een kwartier langer over. Dan de A12 Duitsland richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier oponthoud. En de M35 Duitsland richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost is je oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Robert Palmer, Addicted to Love, open het tweede gedeelte van de uitzendkracht op Twente FM voor deze vrijdag. Dit is vandaag 22 mei. Het zal vandaag misschien weer druk zijn op de wegen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Pinksterweekend. En zeker ook het lekkere weer wat er aanstaande is. Vandaag wordt het dan zo'n kleine 25 graden. Temperatuur stijgt nog verder komend weekend tot maximaal 28 graden op tweede Pinksterdag.

was al een hit voor David Bowie en hij deed het dik over met Tina Turner in de live-uitvoering van Tonight. De voorbereidingen voor de jaarlijkse streekproductenroute in Beuningen zijn er weer in volle gang. Op woensdag 10 juli en zondag 2 augustus wordt deze smaakvolle fietstocht weer gehouden. De route van zo'n 38 kilometer gaat niet alleen langs Beuningen, maar ook door het buitengebied van Denenkamp, Rossum en de Lutte. Onderweg kun je op verschillende locaties streekproducten proeven, zoals bijvoorbeeld een fruithapje, huisgemaakte soep, heerlijke rundstoofpotjes, het water loopt in de mond, of bijvoorbeeld een heerlijk dessert bij streekrestaurant het Sterrenbos in Beuningen. Als je mee wilt doen, je kunt jezelf aanmelden via de website visitdelutteloser.nl.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Enschede ligt opnieuw onder vuur vanwege het verzamelen van telefoondata in de binnenstad. Bij de Raad van State verdedigde de gemeente zich gisteren tegen een miljoenenkwestie rond zogeheten wifi-tracking. Met sensoren in winkelstraten werden jarenlang wifi-signalen van mobiele telefoons opgevangen en bezoekersaantallen gemeten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zijn mensen daardoor zonder medeweten gevolgd en is hun privacy geschonden. De toezichthouder wil daarom een boete van 6 ton. De gemeente stelt dat de gegevens anoniem waren en alleen werden gebruikt om de drukte in de stad te meten. Maar volgens de privacywaakhond zijn bezoekers alsnog herkenbaar door locatie en tijdstip te combineren. De zaak loopt al enkele jaren en kostte de gemeente inmiddels 140.000 euro. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. De provincie Overijssel moet meer doen om het ondernemersklimaat te versterken. Dit is het advies van de Sociaal-Economische Raad Overijssel. Hoewel er stappen zijn gezet door gedeputeerde staten, lijkt het ondernemersklimaat echter slechter te worden dan beter. Volgens de SER ervaren ondernemers in Overijssel steeds vaker knelpunten rond de ruimte, energie, water, vergunningsverlening, personeel en de regeldruk. Dit remt investeringen in groei, innovatie en verduurzaming en ook de kwaliteit van het werk. De provincie Overijssel speelt een belangrijke regierol op veel van deze thema's. Maar deze rol moet nog sterker benut worden, is de boodschap. En de Waarbeek in Hengelo ontvangt vandaag een bijzondere groep VIP's. Stichting Goal houdt namelijk de jaarlijkse Waarbeekdag. Ruim 1400 mensen die langdurig zorg nodig hebben zijn vandaag te gast in het park. Het organiseren van zo'n dag had veel voet in de aarde. Zo werken DTZC, Avelijn, JP van de Bent, de Bouderborg en diverse anderen mee aan de dag. Ook de ouderenzorg is sterk vertegenwoordigd. Het is dan ook bijzonder dat meerdere generaties samenkomen voor dit uitje. Er komt veel logistiek en planning bij kijken. Zo rijden er vandaag honderden busjes naar de Waarbeek om vervoer te verzorgen. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Het wordt vandaag een fraaie zomerdag met volop ruimte voor de zon en vanmiddag temperaturen van maximaal 25 graden. Vanavond en vannacht is het ook helder en daalt de temperatuur niet verder dan 13 graden.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Enkele vertragingen in de regio. De files hebben vooral te maken met het recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat op de A1 Hengelo richting de Duitse grens een file van 10 minuten. Dit komt door de Duitse grenscontroles. En door recreatieverkeer is de druk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

One Republic samen met David Guetta en I Don't Wanna Wait. Aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, dan organiseert volleybalvereniging Luteria weer de gezellige jaarlijkse rommelmarkt. Net als vorig jaar vindt deze weer plaats op de parkeerplaats bij de sporthal De Luttermode. Ja, wat kun je verwachten? Markt vol leuke, verrassende koopjes. Zoals bijvoorbeeld speelgoed, boeken, lampen, antiek, fietsen, meubels, servies. Al met al heel veel. Vanaf 11:30 start de populaire veiling, waarbij bijzondere spullen per opbod worden verkocht. De rommelmarkt wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers en leden van de volleybalvereniging. En de volledige opbrengst komt dan ook ten goede aan de club. Het gaat allemaal plaatsvinden dus tweede Pinksterdag vanaf 11:00. En het duurt tot 2:00.

Fent FM, de vrijdag voor een lekker lang weekend. Met Pinksteren diverse activiteiten vinden er plaats. Bijvoorbeeld ook op landgoed Kaaps. Daar is tweede Pinksterdag, namelijk de gezellige lentemarkt. Die begint 's ochtends om 10 uur, duurt tot 5 uur 's middags. Met meer dan 50 sfeervolle kramen en natuurlijk ook wat te eten. En zeker ook een stukje muziek erbij. Toegang is helemaal gratis, dus je bent van harte welkom.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Het dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond er dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil.

0: Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Zoals verwacht staan er al aardig wat files. Dat komt vooral door het lange Pinksterweekend wat voor de deur staat. Onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar is het druk vanwege de grenscontroles. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk tussen de grens en Duiven. 20 minuten door het vele recreatieverkeer. En de M35, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

hartslag van de stad van Tina Martin en Mart Hoogkamer. En hartslag die kan volgende week weer een klein beetje omhoog tijdens de wandelvierdaagse van Oldenzaal. Die gaat namelijk vanaf aanstaande dinsdag om 17:15 weer van start. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En aan het einde van de rit wacht natuurlijk voor elke deelnemer een medaille.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
4: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De pakkerij in het centrum van Enschede moet voorlopig dicht. De Universiteit Twente heeft het gebouw per direct gesloten nadat uit inspectie bleek dat het pand niet voldeed aan eisen voor brandveiligheid, hygiëne en toezicht. In de pakkerij op de Oude Markt zitten meerdere studentenverenigingen, waaronder Audentis, Taste en Alpha. Het gebouw blijft in ieder geval 3 weken gesloten. Volgens de universiteit kwamen de problemen aan het licht tijdens een periodieke controle. Welke gebreken precies zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Wel zegt de universiteit dat er zorgen zijn over veiligheid en de beheersbaarheid van het pand. Gemeenten en pasfotografen in Twente zien momenteel flinke toename van het aantal mensen dat nieuwe reisdocumenten aanvraagt. Zo is de wachttijd voor het aanvragen van een ID in Enschede nu al 3 weken. Gemeenten riepen eerder al op om op tijd een nieuw document aan te vragen. Naast de gebruikelijke piek voorafgaand aan de vakantie lijken er nu extra veel documenten te verlopen, omdat de 10 jaar geldigheid verstreken is. Wacht dus zeker niet te lang met het maken van een afspraak, is het advies. En scholengemeenschap Canisius in Tuberg is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleid je dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, bouw of metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Canisius. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon en het wordt daarbij maximaal 25 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt niet verder af dan 13 graden.
8: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent dat het al vroeg druk is op de weg. Zo staat op de A1 Hengelo richting de Duitse grens een file vanaf Oldenzaal-Zuid. Het komt door de Duitse grenscontroles en je doet er een kwartier langer over. Op de A12 is het ook druk richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vanwege de controles. Dan de A12 richting Arnhem, de andere kant op, tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten vanwege het vele recreatieverkeer. En de A73 tot slot Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Molde doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Twee hits uit de jaren 80, The Eurythmics zojuist met The Miracle of Love en Boy Meets Girl met Waiting for a Star to Fall. De gemeente Wierden houdt aanstaande woensdag een open huis over de uitkomsten van het woningmarktonderzoek 2025. De belangrijkste resultaten worden gepresenteerd door onderzoeksbureau Compane. En ook wordt gepraat over het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma 2027-2032. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Adult Education, Daryl Hall en John Oates. Dat bracht ons aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 22 mei. Precies 40 jaar geleden, in 1986, tekende Sylvester Stallone een 10-jarig contract met filmproducent United Artists. In het contract staat dat Sylvester Stallone voor elke film waarin hij te zien is $15 miljoen krijgt. En daarmee werd hij de rijkste filmster in Hollywood. Tot zover. En volgende week, tweede Pinksterdag, ben ik er weer voor je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:15 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van weer online. Zonnig, maar later ook stapel.

0: voor het land. In maart maximaal 26 graden. Op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al vroeg druk in de regio, dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A1, Hengelo richting Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid sta je 10 minuten in de file. En de A12, Arnhem richting Duitsland, vanaf Zevenaar 20 minuten. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het druk vanaf de grenzen en Duiven. 20 minuten vertraging door het vele recreatieverkeer. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Molde rijdt het langzaam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Rondé, Love of My Life. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik ben zo verkouden als wat. Nou ja, hooikoorts, dat was het. Ja, sere keel, sere neus. Het is drama. En dat terwijl het vandaag 25 graden wat buiten. Nou, het is een nieuwe door de middag op deze vrijdagmiddag. Het is bijna weekend, hè. Bijna een lekker lang weekend. En wat van weekend. Een lekker zomersweekend met temperaturen tot, uitstekers van 30 graden in Twente. Nou, hoe lekker wil je het hebben? Hij is zometeen een free

Kid Laroi en Without You. Ja, alle muziek klinkt toch een stukje beter met dat mooie weer buiten. Het is door de middag waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Het is vandaag zo'n 25 graden buiten. Geen wolkje aan de lucht te vinden. Kortom, heerlijk zomerweer kun je dan zeggen. Ja, dan zul je zeggen, is dit dan heftig? Nou ja, ik zat van de week een beetje zo naar de televisie te kijken. We krijgen dit jaar te maken met een super El Niño. Ja. Als je echt een fan bent van de echte warmte, dan kan het best heel fijn zijn. Maar er worden temperaturen verwacht van 40 plus. Ja, laten we hopen dat het niet in Nederland zo is. Want met 40 plus lig ik toch denk ik de hele dag in de airco te bakken. Hey, zometeen, Samjeu, ook het streeknieuws komt eraan. Maar eerst de Swedish House Mafia en de weekend. Dit is Matt.

0: fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De pakkerij in het centrum van Enschede moet voorlopig dicht. De Universiteit Twente heeft het gebouw per direct gesloten nadat uit inspectie bleek dat het pand niet voldeed aan eisen voor brandveiligheid, hygiëne en toezicht. In de pakkerij op de Oude Markt zitten meerdere studentenverenigingen, waaronder Audentis, Taste en Alpha. Het gebouw blijft in ieder geval 3 weken gesloten. Volgens de universiteit kwamen de problemen aan het licht tijdens een periodieke controle. Welke gebreken precies zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Wel zegt de universiteit dat er zorgen zijn over veiligheid en de beheersbaarheid van het pand. Gemeenten en pasfotografen in Twente zien momenteel flinke toename van het aantal mensen dat nieuwe reisdocumenten aanvraagt. Zo is de wachttijd voor het aanvragen van een ID in Enschede nu al 3 weken. Gemeenten riepen eerder al op om op tijd een nieuw document aan te vragen. Naast de gebruikelijke piek voorafgaand aan de vakantie lijken er nu extra veel documenten te verlopen, omdat de 10 jaar geldigheid verstreken is. Wacht dus zeker niet te lang met het maken van een afspraak, is het advies. En scholengemeenschap Canisius in Tubberg is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleid je dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, bouw of metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Canisius. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon en het wordt daarbij maximaal 25 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt niet verder af dan 13 graden.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Komt door de Duitse grenscontroles en je vertraging is hier 20 minuten. De A12 de andere kant op richting Arnhem. Daar is het druk tussen de Duitse grens en Duiven. Het komt door het vele recreatieverkeer en je gaat hier een kwartier verliezen. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 minuten extra. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier oponthoud. En tot slot de N35 Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

No Mercy bij Twente FM. Ja, niet alleen wij zijn maandag vrij, maar natuurlijk ook een heleboel andere mensen. Zo ook de afvalinzamelers in de regio. Die adviseerden namelijk om even de afvalkalender te raadplegen in verband met Pinksteren. Wordt het afval in veel gemeenten al zaterdag ingezameld. Het is wel belangrijk om de bak dan op tijd de straat te zetten natuurlijk. Zo lullig als je die grijze bak op straat moet zetten, moeten we 4 weken wachten. Hè? Helemaal met dit warme weer krijg je er lekker allemaal maar in en zo. Nou, op dit soort dagen rijden de vuilniswagen namelijk vroeger dan gebruikelijk. Kijk voor meer informatie even op twentemilieu.nl of rova.nl. Afhankelijk van wie de afval natuurlijk bij je ophaalt. Dus dan weet je in ieder geval zeker dat de vuilnisbak op tijd aan straat staat. Hey, het is Twente FM waar je naar luistert op deze vrijdagmiddag. Zometeen nog Matty Bazaar moet ik zeggen. Die Bruno Mars komt er nog aan. Maar er is Kim Wilde en Never Trust a Stranger.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon.

0: Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van weer online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinkster weekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP nieuws.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De middagspits begint vroeg door het lange Pinksterweekend. In het oosten staan al heel wat files, zo ook op de A12 Arnhem richting Duitsland. 5 kilometer file vanaf Zevenaar en 25 minuten vertraging. Dat komt door de Duitse grenscontroles. Dan de A12 richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven, 1 kwartier oponthoud. De A50 richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 10 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. De A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar loopt het vast tussen knooppunt Ewijk en Molde, houdt ook hier rekening met 1 kwartier vertraging. De N35 tot slot, Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede kun je rekenen op 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
1: Het is vandaag vrijdag 22 mei en je luistert naar Twente FM. Nog een paar uurtjes en dan is het weekend. Maar eerst, want we doen dit natuurlijk elke dag, even kijken wat er vandaag te vieren valt. En geloof me, het is weer genoeg. Het is namelijk de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Klinkt ingewikkeld, maar het is, betekent gewoon, de aarde zit vol met dieren, planten en beestjes die allemaal een rol spelen. Van de bij tot de regenworm, van eikel, van de eikel. Ja, eikels lopen er ook op natuurlijk. Van een eik tot een madelief. En hier in Twente weet je als geen ander even naar buiten en je zit midden in de natuur. En dan moet je koesteren. Laatst kwam ik iemand tegen, die kwam uit Rotterdam. Die zegt, wat hebben jullie hier veel bomen? En toen keek ik hem zo aan van, hebben we hier veel bomen? Hebben jullie er minder dan? Ja, blijkt dat we hier dus meer bomen hebben dan in Rotterdam. Ja, kan ik me ook wel voorstellen met die Maasvlakte natuurlijk, maar... Ja, wij zijn het gewend, dus omarm het, want koester dat. En dan de dag van de praktijkondersteuner. De mevrouw of meneer bij de huisarts die jou ziet voor je bloeddruk, je diabetes, je mentale gezondheid, die af en toe wel eens af laat weten natuurlijk. En dit ook altijd kalm en vriendelijk doet. Onmisbaar. Natuur en zorg, allebei verdienen ze vandaag een groot applaus. Maar nu eerst, het weekend longt, de zon doet zijn best en we gaan door met de muziek. Want voor jou onderweg zometeen Rick James, Glow, maar is Summer en Homeland.

0: Twente FM, het is de middag, op vrijdagmiddag hier. Bijna weekend, dus tijd voor die vrijdagmiddagborrel zometeen. Maar eerst natuurlijk nog eventjes die laatste paar uurtjes werken. Zometeen het streeknieuws, maar eerst Mariah Carey en Dream Lover.
1: Zie ons als een goede muzikale collega, maar dan zonder dat verplichte sociale praatje. Dit is...

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goijman. De pakkerij in het centrum van Enschede moet voorlopig dicht. De Universiteit Twente heeft het gebouw per direct gesloten nadat uit inspectie bleek dat het pand niet voldeed aan eisen voor brandveiligheid, hygiëne en toezicht. In de pakkerij op de Oude Markt zitten meerdere studentenverenigingen, waaronder Audentis, Taste en Alpha. Het gebouw blijft in ieder geval 3 weken gesloten. Volgens de universiteit kwamen de problemen aan het licht tijdens een periodieke controle. Welke gebreken precies zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Wel zegt de universiteit dat er zorgen zijn over veiligheid en de beheersbaarheid van het pand. Gemeente en pasfotografen in Twente zien momenteel flinke toename van het aantal mensen dat nieuwe reisdocumenten aanvraagt. Zo is de wachttijd voor het aanvragen van een ID in Enschede nu al 3 weken. Gemeenten riepen eerder al op om op tijd een nieuw document aan te vragen. Naast de gebruikelijke piek voorafgaand aan de vakantie lijken er nu extra veel documenten te verlopen, omdat de 10 jaar geldigheid verstreken is. Wacht dus zeker niet te lang met het maken van een afspraak, is het advies. En scholengemeenschap Canisius in Tubbergen is op zoek naar vrijwilligers die willen assisteren bij technieklessen. Samen met docenten begeleid je dan leerlingen tijdens praktijklessen, bijvoorbeeld lassen, timmeren, metselen en auto- en fietstechniek. De school hoopt vrijwilligers te vinden met enige ervaring in de techniek, bouw of metaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Canisius. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon en het wordt daarbij maximaal 25 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt niet verder af dan 13 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij 7 naar 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven doe je er een kwartier langer over. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen knooppunt Ewijk en Kuik een kwartier extra reistijd. En op de N35 vanuit Duitsland naar Enschede bij Enschede Oost 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Rosella en Everybody's Free bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert en je hoort het al. Het wordt er niet heel veel beter op bij mij, hè? Nee. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ik ben zo'n iemand die gewoon verkouden kan worden tijdens het zomerse weer. Ja, het is niet anders. Hoe ik het voor elkaar krijg, dan moet je me niet vragen. Maar goed. Hey, door de middag. Ik help je de middag door met lekker veel muziek. Wou dan iets meer muziek, want ik denk niet dat ik nog heel lang vol om te praten. Nou, hebben jullie natuurlijk helemaal gereed aan natuurlijk. Maar ik heb hier wel de middag door, geen probleem. Zometeen Sweet About Me, Gabriella Klimi, maar eerst Claude en C'est la vie.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

Age of Reasons, John Farnham bij Twente FM. Hey, het is door de middag. Laatste nieuws vind je natuurlijk op onze website twentefm.nl. Mocht je nou van het weekend nog niks te doen hebben en met dit mooie weer graag toch wel er even op uit willen, dat snap ik helemaal. Ga dan eventjes naar onze website, want er staat namelijk ook een activiteitenagenda op en er is van het weekend echt genoeg te doen. Mocht je nou een festivalletje willen pakken met echt festivalletjes weer, nou dat kan, want er zijn er genoeg in Twente, kan ik je vertellen. Van groot tot klein, dus ga eens even kijken. Zometeen het nieuws, daarna zijn we weer terug met het laatste uurtje van door de middag.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.

0: Een jongen vastgebonden op de achterbank. Drie mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de twee BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. Vier andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En de andere kant op, tussen de grens en Duiven, is het op onthoud 20 minuten. Dan de N35 vanuit Duitsland naar Enschede. Voor Enschede-Oost ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Where are you now, Imani? Hier bij Twente FM. Zometeen ben ik weer op zoek naar een house slow in your go plaat. Even tot rust komen. Zou ik op zich wel goed kunnen gebruiken vandaag. Laat het weten via de app of de site. En nu de man die al een weken... Weken, dus een beetje overdreven. Maar al een week lang in de arena staat. Ik heb het over Harry Styles.

David Bowie, Absolute Beginners bij Twente FM. En dan gaan we naar Johan uit Beuningen. Hij kwam namelijk met de volgende plaat voor de House Slow Can You Go van vandaag. In Excess en Never Tear Us Apart. Hij is voor jou, Johan.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 20-jarige man uit Oldenzaal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 woningovervallen in Borne en Borculo. Op 11 juli 2024 werd een 84-jarige vrouw in Borne vastgebonden en beroofd van geld en sieraden. Bij een overval in Borculo op 27 november 2024 werd een bewoner mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Na langdurig onderzoek is de verdachte aangehouden en nu overgebracht naar het bureau voor verhoor. In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei zijn 4 sproeiers gestolen van het dressuurterrein van de Almeloze Ruiterdagen. De sproeiers zijn onmisbaar voor het besproeien van de grond tijdens het evenement. De schade loopt op tot duizenden euro's. De organisatie heeft aangifte gedaan en roept getuigen op zich te melden bij de politie. De Almeloze Ruiterdagen wordt gehouden van 18 tot en met 28 juni. En Citybioscoop Kamp heeft de gemeente Hengelo opnieuw benaderd. En Citybioscoop Kamp heeft de gemeente Hengelo opnieuw benaderd om mee te doen over het behoud van de bioscoopfunctie in de stad. Ondernemer Julius Hartman stuurde woensdag een brief naar de gemeenteraad als reactie op een raadsbrief over de mislukte zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant. De gemeente liet vorige week weten dat zich 5 gegadigden hadden gemeld, maar dat dit niets had opgeleverd. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt er nog een warme lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. En vanavond liggen de minima rond de 14 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, en de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven ook 20 minuten vertraging. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef een kwartier extra. De N35 van Duitsland naar Enschede tussen de grens en Enschede een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen tussen Beek en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

De Deadmau5 en Cascade met I Remember bij Twente FM. Ja, onder de noemer Plink Plop Festival is er tijdens het Pinksterweekend van alles te beleven rond de Stadsbrouwerij De Bombazijn in Hartje Oldenzaal. Traditiegetrouw wordt er op zaterdag afgetrapt met het opende Oldenzaals graansaksmieten. En het uit Amerika overgewaaide spel is in Oldenzaal zo populair geworden dat enkele al de aanmelding voor de deelname aan dit toernooi een wedstrijd op zich is geworden. Dus ja, aanmelden kan niet meer, maar kijken kan nog steeds wel. Mocht je hier meer over willen weten, er staat nog een heel leuk interview bij ons op de website.

Brengwerk van Bauza bij Twente FM. De man die alweer voor je klaarstaat, Jordi Goorman. Hij brengt je naar huis met de lekkerste muziek. En natuurlijk de laatste nieuwtjes uit Twente. Ja, ik ga eens even kijken of ik bij de drogisterij nog een en ander kan vinden. Zodat ik het weekend een beetje doorkom. Ja, zou fijn zijn, hè? Hey, maandag is de tweede Pinksterdag. Ben ik er een soort van semi-wel, semi-niet. We gaan lekker veel muziek draaien. Maandag dinsdag, dan is er natuurlijk weer gewoon een nieuwe door de middag hier op Twente FM. Ik zou zeggen, maak er een donders mooi weekend van en wij spreken elkaar dinsdag weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel, rosco.nl.
6: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%.

0: Mijn meubelzaak.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord, Clare's Law. Een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar, een kwartier vertraging. De andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven doe je er 20 minuten langer over. Dan de A12 verderop bij Arnhem richting Utrecht voor het knooppunt Grijshoord 10 minuten extra. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er 15 minuten langer over. A73 naar Nijmegen voor knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. En de A73 van Nijmegen in de richting van Venlo tussen knooppunt Ewijk en Kuik een kwartier extra reistijd. En 325 vanuit Duitsland naar Nijmegen tussen Beek en Nijmegen is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

0: easy to fall in love. Nou, daar zal het weer ook wel een beetje aan meewerken, toch?
1: Twente komt thuis.
0: Ik word altijd met zo'n zonnetje wat eerder verliefd dan zonder het zonnetje, zullen we maar zeggen. Nou, lekker dagje vandaag. Het is vrijdagmiddag. De temperaturen vandaag rond de 25 graden. En ik kan je zeggen, ook het Pinksterweekend ziet er lekker uit. We gaan straks uiteraard even met je kijken in detail wat die temperaturen precies gaan doen. Maar het gaat warm worden. De barbecue kan zelfs wel even aan, denk ik.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag in ieder geval een zonnige dag dus. De laatste loodjes van je werkweek richting een lang Pinksterweekend. Met vandaag cijfers over de woningmarkt. De bestaande koopwoningen zijn in het afgelopen kwartaal 5% duurder geworden dan een kwartaal een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vlakt dus wat af, maar de verschillen per gemeente in Twente zijn wel aanwezig. Daar gaan we straks even in detail naar kijken. Verder is de gemeente Enschede opnieuw verwikkeld in een rechtszaak met de Hoge Raad over het volgen van bezoekers van de binnenstad. Dat deed de gemeente jarenlang met trackers, wifi-signalen om vooral bezoekersstroom in de binnenstad te volgen. Maar de gemeente wordt nu verweten dat het daarmee ook persoonsprivacy heeft geschonden. Daarover dus ook een zaak. Dat loopt al een tijdje, kost de gemeente veel geld. Straks meer over dat onderwerp en ook andere onderwerpen hier in de middagshow. Dus blijf lekker luisteren met de laatste loodjes van je werkweek te vullen met fijne muziek van Dance to Trance. Nico en Vince en ook Air onderweg. Maar eerst is dit de lekkere track van Ziggy Marley.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: dansplaat uit de jaren 90 ooit gemaakt om aandacht te vragen voor de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent, de Indianen. The Power of the American Natives.
1: Twente komt thuis. Met Jordy Goorman.
0: En ook nog een lekkere zomerse van Ziggy Marley en Tomorrow People. Nou, dat is zeker toepasselijk. Een beetje zomer op de radio. Het is natuurlijk de broer van. En die zijn wel geschikt om zomerse plaatjes te maken, zullen we maar zeggen. Heerlijk vandaag, 25 graden, veel zon. En het blijft nog even zo, details over dat weer straks. Met vandaag cijfers over de woningmarkt. Landelijk gezien zijn de koopwoningen in het afgelopen kwartaal 5% duurder geworden. Maar in Twente lag die stijging ietsje hoger. Hier zaten we gemiddeld op zo'n 7,5%. Maar ook in Twente zien we best wel wat verschillen. Dus de grootste stijging was in Twente te zien in de gemeenten Almelo. 12,4%, Te Bergen 11,8% en Oldenzaal met 10,9%. Dat waren de enige gemeenten in Twente die een stijging boven de 10% hadden. Minste stijging was in Twente met 4,1%. Maar de meeste gemeenten zaten zo rond de 7,5%. Ja, en daarmee wordt wonen in Twente weer duurder. Niet geheel verrassend natuurlijk. Het is hier mooi wonen, zeggen we altijd. Maar ja, dat moet je niet te veel mensen vertellen, want dan wordt het zo druk. Aan de andere kant heeft Twente natuurlijk ook een groeiambitie. De komende jaren moeten er zo'n 100.000 mensen bij, is het idee. Er wordt ook volop gebouwd, vooral in de spoorzones van Enschede, Hengelo en Almelo. En de komende tijd moeten er dus meer mensen naar Twente komen. Nou, ben heel benieuwd of het dan ook leefbaarder wordt. Maar dat zal ergens ook wel goed komen. We gaan het zien, we houden je op de hoogte. Dit is de middagshow voor Twente. Tot 7 uur vanavond. Twente komt thuis met Nico en Vince nu.

dit is lekker nog steeds voor je vrijdagmiddag. Kelly Watch the Stars van Air. En daarvoor nog Nico en Vince. Am I wrong? Jammer dat die gasten nooit weer een andere hit hebben uitgebracht. Dat was best een lekker zomerhitje. Nou, over zomerhitjes gesproken. Het is vandaag 25 graden, volop ruimte voor de zon. De nieuwe van Jonas Blue en Malie voor je nu.

0: tastbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 20-jarige man uit Oldenzaal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee woningovervallen in Borne en Borculo. Op 11 juli 2024 werd een 84-jarige vrouw in Borne vastgebonden en beroofd van geld en sieraden. Bij een overval in Borculo, 27 november 2024, werd een bewoner mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Na langdurig onderzoek is de verdachte aangehouden en nu overgebracht naar het bureau voor verhoor. In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei zijn vier sproeiers gestolen van het dressuurterrein van de Almeloze Ruiterdagen. De sproeiers zijn onmisbaar voor het besproeien van de grond tijdens het evenement. De schade loopt op tot duizenden euro's. De organisatie heeft aangifte gedaan en roept getuigen op zich te melden bij de politie. De Almeloze Ruiterdagen wordt gehouden van 18 tot en met 28 juni. En Citybioscoop Kamp heeft de gemeente Hengelo opnieuw benaderd. Om mee te doen over het behoud van de bioscoopfunctie in de stad. Ondernemer Julius Hartman stuurde woensdag een brief naar de gemeenteraad als reactie op een raadsbrief over de mislukte zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant. De gemeente liet vorige week weten dat zich vijf gegadigden hadden gemeld, maar dat dit niet had opgeleverd. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt er nog een warme lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. En vanavond liggen de minima rond de 14 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 20 minuten vertraging op de A12... vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven. De A12 verderop richting Utrecht voor het knooppunt Grijshoort bij Arnhem een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en knooppunt Bankhoef 25 minuten extra. En de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 15 minuten extra. Dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Gezellig, Love Shack, de B-52's. Inderdaad, zo'n bommenwerper. Nou, dat is ook een dingetje. Daarvoor Twente FM streeknieuws, nieuws en achtergronden. Je leest het na op onze website 120.nl, is je nieuwsarchief. En ook online terug te vinden. Onze tijdmachine in de vorm van 60s Music. Het programma van Dirk van Dijk. Samen met Kees gaat hij naar 1968. Daarin werd natuurlijk ontzettend veel mooie muziek gemaakt. En als je een beetje die tijd bent opgegroeid, dan weet je dat. Onze nieuwe aflevering 60s Music terug te vinden op onze website 20fm.nl/luisteren. Jouw nieuwsarchief en ook het archief voor heel veel extra radio van 20FM vind je daar in ieder geval terug. Dus daar meer te vinden. Straks meer over het lekkere zomerweer voor het komende weekend. Eerst Post Malone.

Ja, het weekend is er bijna. Dan is dat lekker natuurlijk. Een beetje gezelligheid. Happy hoorde je van Pharrell Williams op een zonde over grote vrijdag. Nou, mocht je een extra lang weekend in ieder geval al vandaag gesnipperd hebben, dan zit je al lekker. 25 graden, volle ruimte voor de zon dus. Vanavond en vannacht is het ook helder. En de minimumtemperaturen die liggen dan rond de 13 graden. Morgen wordt de warmste dag van het Pinksterweekend. Met wat sluierwolken in de middag voelt het ook een beetje benauwd aan. Het is dan maximaal 28 graden. Maar ook voor eerste en tweede Pinksterdag is er veel ruimte voor de zon. Temperaturen liggen dan tussen de 24 en lokaal 27 graden. Blijft het dan zo? Ja, ook na het weekend is het in ieder geval zonnig en droog. Met temperaturen ruim boven de 20 graden. Dus met andere woorden, dit is gewoon zomer eigenlijk. Lekker vanaf dit weekend.

maker zoeter dan zit. Maar ja, Bruno Mars kan dat gewoon. Die komt daarmee weg. En het is ook nog wel een lekkere productie. Beetje zomer, beetje zoet, beetje roze. Ach, en dan is het toch wel heel fijn dat het bijna weekend is. Bruno Mars, Risk It All, de nieuwe single van het album The Romantics. Daarvoor nog Roxy Dekker en Ronnie Flex. Hoe is het? Straks de 5 uur uit je dakplaat. Het officiële startmoment van een lekker lang Pinksterweekend. Suggesties daarvoor van harte welkom via de mail of de app.

0: Dit is jouw Twente. Altijd en overal. Leuk dat je erbij bent. Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager. Zetten,
0: en religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: xxl.nl/luister.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft, wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in, een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Air Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat nog 70 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens bij 7 een kwartier vertraging. De andere kant op tussen de grens en Duiven doe je er 20 minuten langer over. A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Bornewest 10 minuten extra. A50 Eindhoven-Arnhem 20 minuten vertraging tussen Oels-Oost en Knoop en Bankhoef. En je doet er een kwartier langer over op.

0: 9.
1: Suzanne en Freek en halverwege.
2: Twente komt thuis.
1: Nou ja, zeker niet halverwege, want het is weekend. Lekker, een lang Pinksterweekend. Het is inmiddels 5 uur geweest. We begonnen daarom met de 5 uur uit je dakplaat van Avicii. Wake me up. Ik zeg van harte welkom bij de middagshow voor Twente. Het is vandaag 22 mei. Een zonovergrote dag. Het werd 25 graden.
2: Twente actueel.
1: Nou, vanavond een barbecue aan het terrasje. Het zou zomaar kunnen. En anders als je vanavond er niet aan toe komt, joh. De komende dagen blijft het weer in ieder geval heerlijk om dit soort activiteiten in ieder geval te ontplooien. Lekker in ieder geval. Nou, welkom in je weekend met de middagshow. Met vandaag de nieuwscijfers over de huizenmarkt. Gemiddeld in Nederland werden de huizenprijzen in het afgelopen kwartaal 5% duurder. In Twente lag die stijging ietsje hoger. 7,5% gemiddeld. Maar vooral de gemeenten Almelo, Oldenzaal en Tubbergen. Daar was de stijging boven de 10%. Verder heeft de Universiteit Twente het studentenhuis op de Oude Markt, het pakhuis, met voorlopig 3 weken gesloten. Volgens de universiteit was er sprake van gevaarlijke situaties met de brandveiligheid, maar ook hygiënische omstandigheden. Daar moet de komende tijd wat aan gedaan worden voordat de universiteit de panden waar studentenverenigingen zijn gehuisvest weer gaat openen. Nou, dat en meer ook na te lezen. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. En uiteraard in de middagshow heel veel lekkere muziek om te vieren dat het weekend is. Brooke Fraser, Jennifer Lopez. En dit is eerst muziek van Justin Bieber.

There's something in the water. Nou, wat zou het zijn? Misschien wel, ja, ik denk dat het water nog wel koud is. Maar als je zelf vandaag natuurlijk, of misschien dit weekend wel denken, nou, ik ga even naar het Hulsbeek of naar het Rutbeek of het Lagerveld. Een van die recreatieplassen in de regio om even af te koelen, want het is warm. Vooral morgen wordt het lokaal 28 graden. Something in the Water van Brooke Fraser, zo kwam ik erop. Daarvoor nog Justin Bieber en sorry, het excuus, publiekelijk excuus van Justin Bieber. Ah, jongens, lekker. Fijn gevoel is dat, hè? Weekend. We hebben het weer gered na een volle werkweek. Want we hadden natuurlijk deze week geen feestdag. Wel weer een lang weekend, want het is Pinksterweekend. Maandag ook vrij voor de meeste mensen. En nou ja, wat ga je doen dit weekend? Heb je al leuke plannen gemaakt? Of wordt het gewoon lekker uitblazen van een hele drukke werkweek? Dat kan natuurlijk ook. Heb je al over je zomervakantie nagedacht? Want gemeenten en ook pasfotografen in Twente zien een flinke toename van het aantal mensen dat een nieuw reisdocument aanvraagt. De wachttijd voor het aanvragen van een idee in Enschede is bijvoorbeeld al 3 weken. Dus mocht je denken, ik doe dat nog even snel voor de vakantie, wees er wel op alert dat dat misschien wat langer gaat duren. Veel reisdocumenten die verlopen dit jaar, omdat volgens mij precies 10 jaar geleden werd ingevoerd dat je paspoort geen 5, maar 10 jaar geldig werd. Dat komt dus allemaal nu in 1 keer. Dus wees een beetje op tijd, dat is belangrijk. Verder vandaag een bijzondere dag op het Waarbeek in Hengelo, het pretpark. Daar was namelijk een VIP-dag voor de stichting Goal. Die had de jaarlijkse Waarbeekdag. 1400 mensen die langdurige zorg nodig hebben, die waren daar te gast om een leuke en gezellige dag te hebben. Maar ja, dat is natuurlijk al een organisering. Want ja, de meeste mensen die kunnen niet zo met de auto komen. Daar heb je speciaal vervoer voor nodig. Busjes, soms zelfs liggend. Nou, die zijn allemaal naar de Waarbeek gebracht. Het was in ieder geval een uitermate gezellige dag daar in Hengelo. Dat is in ieder geval ook na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Straks hier onder andere een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente gaat er aankomen. En ook nog hier een leuke suggestie voor AHA. I've Been Losing You uit de jaren 80. Dus die hoor je zometeen ook. En heb je zelf nog muzikale wensen zo in je weekend? Laat het weten. We maken er een gezellige middag van. Met eerst deze fijne van Jennifer Lopez. If You Had My Love. Dit is Twente. Komt thuis tot 7 uur vanavond.

Erik mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze van AHA. Ja, we kennen allemaal de Sun Always Shines on TV en nu ook buiten. Maar deze was ook wel weer leuk om een keer te draaien. I've Been Losing You, al minder bekende hit uit die tijd. En daarvoor nog Jennifer Lopez en If You Had My Love. Vandaag 22 mei, het is zonovergoten met 25 graden. En er hoort natuurlijk zomerse muziek bij van bijvoorbeeld...

0: kunt tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 20-jarige man uit Oldenzaal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee woningovervallen in Borne en Borculo. Op 11 juli 2024 werd een 84-jarige vrouw in Borne vastgebonden en beroofd van geld en sieraden. Bij een overval in Borculo, 27 november 2024, werd een bewoner mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Na langdurig onderzoek is de verdachte aangehouden en nu overgebracht naar het bureau voor verhoor. In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 mei zijn vier sproeiers gestolen van het dressuurterrein van de Almeloze Ruiterdagen. De sproeiers zijn onmisbaar voor het besproeien van de grond tijdens het evenement. De schade loopt op tot duizenden euro's. De organisatie heeft aangifte gedaan en roept getuigen op zich te melden bij de politie. De Almeloze Ruiterdagen wordt gehouden van 18 tot en met 28 juni. En Citybioscoop Kamp heeft de gemeente Hengelo opnieuw benaderd. En Citybioscoop Kamp heeft de gemeente Hengelo opnieuw benaderd om mee te doen over het behoud van de bioscoopfunctie in de stad. Ondernemer Julius Hartman stuurde woensdag een brief naar de gemeenteraad als reactie op een raadsbrief over de mislukte zoektocht naar een nieuwe bioscoop-exploitant. De gemeente liet vorige week weten dat zich 5 gegadigden hadden gemeld, maar dat dit niet had opgeleverd. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag wordt er nog een warme lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en er is vrijwel geen bewolking. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. En vanavond liggen de minima rond de 14 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens. De A12 de andere kant op. Tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 Eindhoven Arnhem tussen Nistelrode en Knoop en Bankhoef. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven voor Ravenstein ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: and says I'm easy.
1: En dan schuift als het goed is die rotswand zo aan de kant en dan is de grot open.
2: Tot 7 uur.
3: Twente komt thuis.
1: Tenminste, zo gaat het verhaaltje toch van Alibaba en de 40 rovers. Open Sesame. Laila Kay, leuk hit uit de jaren 90. En daarvoor nog Another and 54 Ultra and Talk to You. Nou, dat is daar ook wat bij Ten Kate. Ik weet niet of je het meegekregen hebt. De Europese Commissie beschuldigt het kunstgrasbedrijf uit Nijverdal van verboden kartelafspraken. Dat mag niet. Nou, ik zou zeggen, begin eens bij de olieindustrie. Of roep ik nu iets geks. Maar goed, ook Ten Kate zou zich volgens Brussel schuldig hebben gemaakt aan concurrentievervalsing, zoals het ook wel wordt genoemd. En als het allemaal wordt bewezen, dan kan het een miljoenenboete opleveren voor het Nijverdalse bedrijf. Het gaat allemaal om kunstgrasvelden, waarbij in aanbestedingsprocedures van gemeenten Ten Kate met afvalverwerkers prijsafspraken zou hebben gemaakt over gunstigere voorwaarden voor het recyclen van het kunstgras als het na gebruik weer moet worden gerecycled. Dat is vrij kostbaar. En Ten Kate kunstgras was blijkbaar voordeliger te recyclen dan andere fabrikanten, waardoor het bedrijf bij veel aanbestedingen won. Dat is nu de beschuldiging, maar ja, het moet nog worden bewezen. En is het dan ook zo? Nou, er wordt in ieder geval dus nu onderzoek gedaan, ook in Duitsland wordt gekeken of Ten Kate dit soort afspraken heeft gemaakt. En ja, daar moet dan de komende tijd de duidelijkheid over komen. Nou, dat is een soort van zwaard van Damocles wat boven het Nijverdalse bedrijf hangt. Wat toch jarenlang een beetje de producent van het kunstgras was, ook in de betaalde voetbal. En het toch veel ergernis van ook de profclubs, want ja, het stadion van Heracles, daar lag natuurlijk als een soort visitekaartje al kunstgras in. En daar was niet iedere voetballer even blij mee. En ook spelers of supporters hadden zoiets van, ah, dat is toch geen voetbal. Daar ga ik niet over oordelen, maar dat was wel het verhaal, weet ik toch.

M5. Ze hebben inmiddels ook een nieuwe single uit, maar deze is alweer van een heel wat jaartjes geleden. Makes Me Wonder. En ook nog gedraaid hier in Nick Kershaw. I Won't Let The Sun Go Down On Me. Nou ja, het zijn lekkere lange dagen. De zon is vandaag volop aanwezig, dus dat zal nog wel even duren. Dus je kan nog even genieten van het avondzonnetje op je vrijdagavond. Het koelt uiteindelijk af met heldere omstandigheden naar een graad of 13. Maar ja, dat is niet vervelend. Ook het komend Pinkster weekend dus fijne weersomstandigheden. Straks hoor je meer over de vooruitzichten voor de komende tijd. En ook heel veel lekkere muziek. We gaan je weekend vieren met 3 dagen vrij vanwege dat Pinkster weekend. Dit is ook zo'n fijne van Sheila E. De Bell of Sinmark bij de middagshow voor Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jetten wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jetten dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma.

0: Zover het ANP nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A12 naar Duitsland voor de grens. De A12 de andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven doe je er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: bioscoop hit Zoo Tropolis deel 2 trekt volle zalen. En dit is die hit eruit van Shakira. Je hoorde Zoo.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, ik zeg maar zo, dan scoort er dan dierentuin. En daarvoor trouwens nog Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be. Hartelijk welkom. Het is alweer vrijdagavond. We hebben het weer gered deze werkweek. Het was wel een volle werkweek natuurlijk, maar we hebben ook 3 dagen vrij. Dus dat is een lekker idee. Het is 22 mei, zon overgoten en ook de komende dagen volop ruimte voor de zon.
1: Twente actueel.
0: Het wordt zomer in Twente met misschien morgen wel 28 graden. Nou, dat ziet er goed uit in ieder geval. Beter dan het hemelvaartweekend, wat toch enigszins verregend was. Met vandaag in de nieuws dat de huizenprijzen opnieuw zijn gestegen. Het afgelopen kwartaal was de landelijke stijging zo'n 5%. In Twente zaten we daar iets boven, gemiddeld 7,5%. Maar vooral de gemeenten Almelo, jawel, die staan ook een keer in deze lijst. Oldenzaal en Tebergen, die hadden een stijging van meer dan 10%, blijkt het cijfers. Verder heeft de Universiteit Twente het gebouw Het Pakhuis in Enschede per direct gesloten. Want daar zouden brandonveilige situaties zijn en problemen met de hygiëne. In het pand zitten onder andere diverse studentenverenigingen. En natuurlijk onderin ook een café. Maar het café dat blijft gewoon open. Maar vooral de ruimtes daarboven dus. Binnen 3 weken moet duidelijk zijn of het pand weer open kan nadat er de nodige aanpassingen zijn gedaan. Dat en meer lees je op onze website 120.nl is je nieuwsarchief met onderweg Yves Berendsen, Mel en Kim en ook Tappek en A7S. Nou nu, sans mieux.

Terug in de tijd. Het is ook zo'n gevleugelde uitspraak van radio discjockeys. Terug in de tijd met deze oude hit van... Nou ja, je hoort hem nog wel eens voorbij komen, zeg maar. Daar moet ik dan gelijk aan denken. Maar ja, dat is een stukje beroepsdeformatie misschien wel. Sommige hoorde je ook nog met Morning. Het is alweer vrijdagavond. Wat fijn dat je luistert naar de middagshow voor Twente. Met een mooie oproep van scholengemeenschap Canisius in Tubbergen. Die zoeken namelijk naar vrijwilligers die willen assisteren bij de technieklessen. Samen met docenten begeleid je dan leerlingen tijdens praktijklessen. Dus ben je bijvoorbeeld een goede lasser, timmerman, metselaar... of heb je verstand van auto- of fietstechniek of elektronica... dan ben je van harte welkom bij het Canisius... om tijdens die praktijklessen jonge kinderen enthousiast te maken voor techniek. Niet onbelangrijk natuurlijk. Misschien een leuke bijbaan ook als je gepensioneerd bent of wat minder bent gaan werken. Dan is het toch ontzettend tof om met je passie voor dit soort dingen ook jonge kinderen, of in ieder geval kinderen te helpen en enthousiast te maken. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Marleen Peddemors. Zij is van het Canisius. Het staat vast vermeld op de website canisius.nl. Voor vrijwilligers dus die willen assisteren bij technieklessen. Ik vind het altijd een mooi initiatief. We hebben veel meer van dit soort enthousiastelingen nodig die jarenlang met hun handen hebben gewerkt. Om ook jonge mensen enthousiast te maken. Want tegenwoordig wil iedereen een baan met een pak en een koffer of zo. Ik weet niet wat het is. Maar ja, koffer, laptop in ieder geval of een schermpje in ieder geval. En als je met je handen werkt, dan is dat niet meer cool, zou je soms denken. Nou valt dat in Twente gelukkig mee. Dat we bij die mensen de komende

Lekkere zomerhit van Tafik en A7S, Breaking Me. En ook over zomer gesproken en weekend gesproken. Showing out, get fresh for the weekend. Nou, dat is een goed advies, want het is hier wel vrijdagavond. En zo meteen hoor je hier het streven.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een deel van de Deurningenstraat in Enschede tussen de Singels en de Beekstraat wordt van 26 mei tot en met 17 juli aangepakt. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Op sommige plekken wordt de rijbaan breder en de stoep smaller. Daarnaast komt er een groenstrook bij. Verkeer wordt gedurende werkzaamheden in fases omgeleid. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En Gerrit Kamphuis is op 20 mei door de burgemeester Nick Huibers benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Wierden. Als consul onderhoudt hij contracten met betrokken organisaties en ziet hij toe op het beheer van de 31 oorlogsgraven in de gemeente. Het gaat om 10 Nederlandse en 21 geallieerde militairen. Kamphuis volgt Jos Platenkamp op in deze functie. Heb ik nu het weer. Voor Twente vanavond en vannacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking. En dat heeft te maken met een zwak frontje dat passeert. In de middag is er meer bewolking en lokaal kan misschien toch wel een buitje vallen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen de grens en Duiven duurt er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Knoopend Bankhoef ook 25 minuten vertraging. En de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten extra. En tot zover de ANWB.

Simply Red. Hij heeft inmiddels ook een wijngaard. Dan weet ik niet of die ook flesjes wijn heeft liggen die Simply Red heten. Zou ik wel gelijk doen, denk ik. Zou ik grappig vinden. Maar goed, ik weet niet of er zo gedacht wordt natuurlijk. Het is ook een beetje open deur. Ik heb het over Mick Hucknall, de filmman van Simply Red trouwens. Welkom bij de middagshow met een heerlijke zonnige dag vandaag. En ook vanavond en vannacht is het helder. En de temperaturen dalen niet verder dan een graad of 13. Morgen, dan ziet het er ook zo lekker uit. In de middag kunnen er wel wat sluierwolken zijn, waardoor het wat benauwd aanvoelt. Het wordt dan op veel plaatsen 28 graden. Nou, dat is ook alweer de andere uiterste. Maar ook eerste en tweede Pinksterdag. Lekker zomers, volop ruimte voor de zon. Met temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Kortom, een lekker zomers Pinksterweekend met veel ruimte voor de zon en droge omstandigheden. En ook na het Pinksterweekend blijft het zonnig en droog. Met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Kortom...

vrijdagavond. We hebben het weer gered deze werkweek. Met een heerlijk weekend. Met veel ruimte voor de zon. En nou ja, misschien wel de barbecue aansteken. Ik heb hem al even afgestoft. Dat was wel even nodig na een wintertje. Maar we gaan hem zeker gebruiken dit weekend. Dat kan ik u wel vertellen. Zometeen na 7 de tijd voor de Guilty Pleasure Friday. Jouw Guilty Pleasures op de radio. We trappen dat weekend nog wat verder in met Wim van Laar. Zometeen na 7. En ik spreek je maandag weer bij een nieuwe Twente Komt Thuis. Tot dan. Fijn weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hanta-virus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is, is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 10 minuten vertraging.

De klanken van Buizaam, Magnetic hier op de Twente Radio. Het is vrijdagavond, het is de Guilty Pleasure Friday XXL. Voor deze 22e mei. Het is het Pinkstersweekeinde. Veel feesten in de regio. Veel geluk, veel zon, alles erop en eraan. Wat willen we nog meer, beste mensen? Oh, leuke platen op de radio. Nou, dat kan. In de Guilty Pleasure Friday XXL. We gaan het weekend inluiden met Steffi. Straks om 9:15. En we gaan straks ook hebben over de motordemo. Vroeger de motocross. In Tubbergen. Dat gaat maandag plaatsvinden. We gaan straks bellen met Gerard. En meer zaken die ons raken. Dus blijf er lekker bij. In de Guilty Pleasures.

0: aanneemt. En tot die tijd onder andere dus Steffi, die gaat het weekend leiden, 9:15. En we spreken zo meteen met Gerard over de motorrace demo, zeg maar. Dat mag dan geen race meer heten, maar dat heeft te maken met die races van vroeger. In Tubbergen, dat waren nogal dingen op Tweede Pinksterdag. Ja, dat is lang geleden. Ja. En mensen welkom op de 120-app of twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkerkantje. Hoe gekker, hoe beter. Laat maar komen. Iets zomers is wel fijn natuurlijk op deze prachtige avond. Want het is 25 graden geweest. En dat betekent een zomerse dag. Vanavond is het zonnig met nauwelijks wind. En het blijft nog lang warm. Terrassenweer dus. De zonsondergang is even wat later. Even kijken, ik heb geen tijdstip. Maar in ieder geval dan is het nog 20 graden. En vannacht wordt het 12 graden. Her en der mistbank. Morgen 29 graden mogelijk hier in Twente. De zon schijnt volop, maar in de middag trekken ook wat wolkenvelden over. Morgenavond blijft het nog lang warm. En tijdens het Pinksterweek einde zondag en maandag waait het licht uit het noordoosten. Veel zon blijft droog en er wordt met veel zon rond de 28 graden.
1: Het is een beetje fout.

0: mee. Voor deze mooie zomersavond, zegt hij. Was het afscheidsplaatje, geloof ik, van Wham officieel. Where Did Your Heart Go?
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Ook een beetje treurnis wat eruit spreekt, hè? Ja, ja, afscheid nemen van je liefde misschien wel. Dat zal het zijn. Straks gaan wij richting Tubbergen, richting de motocross. Er zij dan een demo tegenwoordig. We gaan spreken met niemand minder dan Gerard Sauer. Die weet daar alles over te vertellen wat er op de tweede Pinksterdag gaat gebeuren.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Group huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een deel van de Deurningenstraat in Enschede tussen de Singels en de Beekstraat wordt van 26 mei tot en met 17 juli aangepakt. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Op sommige plekken wordt de rijbaan breder en de stoep smaller. Daarnaast komt er een groenstrook bij. Verkeer wordt gedurende werkzaamheden in fases omgeleid. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En Gerrit Kamphuis is op 20 mei door de burgemeester Nick Huibers benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Wierden. Als consul onderhoudt hij contracten met betrokken organisaties en ziet hij toe op het beheer van de 31 oorlogsgraven in de gemeente. Het gaat om 10 Nederlandse en 21 geallieerde militairen. Kamphuis volgt Jos Platenkamp op in deze functie. Heb ik nu het weer. Voor Twente vanavond en vannacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking. En dat heeft te maken met een zwak frontje dat passeert. In de middag is er meer bewolking en lokaal kan misschien toch wel een buitje vallen.
2: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

Gerard Sauer. Ja, het gaat over de motocross van vroeger en de motodemo van nu. Dat doen we na deze zomerse plaats van Spanje. Die komt binnen via de 120-app Easy Lady in de Guilty Pleasures.

0: En de Easy Lady hier op Twente FM, de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond 7:15. We gaan naar Gerrit Sauer. Gerrit, goedenavond.
1: Goedenavond, Wim.
0: Ik heb er zelfs beeld bij in dit geval.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, nou kijk aan. Zie je mij ook trouwens?
1: Jazeker.
0: Oh, nou, dat is mooi. Weer een nieuwe vinding.
1: Het zal wel een foto zijn, volgens mij.
0: Oh, dat zou kunnen, Nou, maakt niet zelf uit. Gerard, welkom. Ik heb je al vaker aan de lijn gehad. Dat gaat dan om die historische motor. Ik zeg races, maar jij zegt demo. Vroeger waren het de races, hè?
1: Ja, we zijn begonnen met de historische motorrace. Omdat vroeger in Teubergen, dat weet je wel, op Tweede Pinksterdag ook altijd motorrace was. Van 1946 tot 1984. En dan ga je met het race verder. Maar later is het een demo geworden. Want kijk, als je van die wedstrijden houdt zoals we nu doen. Een motordemo hebben ze het genoemd. Het is een demo om de historie van de motoren van vroeger en van het heden een beetje te vertalen. Ja, en dan kun je het beter demo noemen. En het gaat niet om de topsnelheid. Het gaat gewoon om het publiek mooie motoren te laten zien. En ook mooie wedstrijden, maar het is geen race.
0: Nee. Nou hadden we het al eens eerder daarover, over die race van vroeger. Een legendarische race. We hebben zelfs een keer een filmpje gemaakt. En dat is je bijna niet meer voor te stellen dat we gewoon zeg maar in een driehoekje gingen racen. Tussen Teubergen, Albergen, Vleringen en terug was het, geloof ik, hè?
1: Ja. Ja, nou kijk, vroeger was de tijd anders, hè.
0: Ja.
1: En toch kwamen er in de goede jaren 50.000 tot 60.000 toeschouwers. Dus,
0: ongelooflijk, hè?
1: En dat is altijd toch in Teubergen blijven hangen in de omgeving. En als ik sommige mensen uit Vleringen hoor en Albergen, die zeggen gewoon, het is heel jammer dat dat ten einde is gekomen toen.
0: Ja.
1: En die vinden het leuk dat er nou een historische demo is, waar we dus in 2003, als mijn geheugen goed is, mee ben begonnen. En ik ben er tot bij 2015 bij geweest, als bestuurslid, voorzitter zelfs. En na de tijd is het overgedragen naar wat jongere mensen. Eén keer komt de tijd dat je een beetje moet terugtrekken. Maar ja, ik voel me er eigenlijk toch nog wel nauw meer verbonden. En die jongens die er nou zitten, die doen het geweldig goed.
0: Ja.
1: Ze hebben dit jaar weer een prachtig programma in elkaar gezet. Met 9 klassen zelfs. Dus er is volop te zien, de tweede Pinksterdag op Teubergen. En alles wordt goed geregeld, dat is altijd goed. De gemeente werkt van alle kanten mee. En we hebben heel veel sponsoren en het loopt eigenlijk als een trein.
0: Ja,
1: mensen vergeten dat het erg veel werk is.
0: Ja, nee, dat geloof ik. Ja, zeker weten. Zijn er ook mensen bij die zeg maar vroeg hebben gereisd op een circuit? Ik noem maar wat.
1: Ja, zeker. Er zijn er wel bij. Ik noem even Axel Bult. Dat is een zoon van Theo Bult. Theo Bult is recent vorig jaar gestopt met racen.
0: Ja.
1: En Theo is 80 geworden. Hij zegt, ik rijd door tot mijn 80ste. En dan stop ik. Nou, en dat heeft hij ook waargemaakt. Hij was pas geleden nog bij mij. En hij zegt, het is gebeurd.
0: Oh,
1: hij heeft de laatste wedstrijd gereden. En hij rijdt niet meer. Nou, ik kan het me ook voorstellen.
0: Ja, volgens mij hebben we een prachtige reportage met Theo gemaakt een jaar of twee geleden.
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we toen gedaan.
0: Schitterend. Hey, ook een mooi circuit was het eigenlijk, hè, vroeger?
1: Ja, vroeger. Maar waar we nu al hebben is ook...
0: Ja, oké. Zeker.
1: Dat... Ja, maar het is niet meer de oude ronde waar we in 2023 mee begonnen zijn. Daar staat een stuk lelijke klinkers in. We hebben de gemeente nog ooit gevraagd om dat te herstraten of een asfalt van te maken.
0: Ja.
1: Ja, en dat begrijp ik wel. Dat kost natuurlijk ook allemaal veel geld. Maar we hebben nu intussen het nieuwe industrieterrein gekomen in Teubergen Oost. En daar zijn mooie asfaltstraten neergelegd. Met dank aan de gemeente, want ze hebben goed naar ons geluisterd. We hebben dat gevraagd of ze het laten wouden doen. Dat hebben ze gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja, mooie brede asfalt.
0: Ja.
1: Zonder dorpels erin. Eén dorpel zit erin, dat is aan de Bunninghausenstraat. Maar dat stelt niks voor. Dat is een vlaklopende rood dorpel. Dus dat is geen enkel probleem voor de renners. Dan komen ze toch op een Haakse box aan. Dus dan doen ze meteen de gas iets die is dichter.
0: Ja, geen jump dus.
1: Nee.
0: Gelukkig maar. Geen gekke dingen. Zeg, hoeveel motorrijders verwacht je ongeveer?
1: 120 hebben er ingeschreven, plus minus 120.
0: Oké. Dat zijn heel wat, zeg. Geweldig, fantastisch. Hey, en hoe laat begint de tweede Pinksterdag?
1: Het begint om 10 uur met de training van de 50, 80 en 125 cc. Nou, en dan oplopend met de 250, 350, 500, 650, 750, zijspannen, special klasse en de youngtimers.
0: Okay.
1: Ze hebben nu dit jaar wat youngtimers gedaan. Tot 1998. Kijk, de jeugd die wil graag meer rijden. Maar ja, die kennen die motoren van vroeger niet. Ik reed altijd met Nouwer Norton, die van 1962 was. Ja, en die heb ik nog in mijn schuur staan. Ik zit er nou midden tussen de motoren. Maar ja, dat was mijn tijd. En nou, de jeugd die komt, die moet het opvolgen. Nou, en daar moet je ook meegaan met de jeugd. Dus wat dat betreft. Dat loopt het goed.
0: Dat, ja, de jeugd is belangrijk.
1: Goed opgepakt.
0: Ja, zeker weten.
1: Er rijden ook veel jongens meer uit de regio, dat is ook fijn. Ja, ik wil wel namen noemen, dat is denk ik niet zo belangrijk. Maar jongens uit Denenkamp, Dylan Engbers uit Tubbergen, die is 14 jaar, die rijdt zelfs internationaal op dit moment. Die is okay. Nederlands derde geworden bij het Nederlands kampioenschap vroeger. Arie Bigelaar, Jarno Bigelaar, ja, er zijn zoveel. Marcel Hanning, die staat in Vassen ingeschreven, maar hij woont volgens mij in Nooienhuis, als ik me niet vergis, of Ulsen. Maar dat maakt niet uit. Er zijn Axel Bult, heb ik al gezegd, en André Stamsnijder op Bonnebroek, die er is vroeger ook. Ja, er zijn, is deelname genoeg.
0: Hartstikke goed. Nou, voor de beste mensen.
1: Heel veel Duitsers hebben er ook ingeschreven.
0: Ja, maar die vinden het ook mooi. Zeker weten. Ja. Nou, dan wordt de pieppoetsen, zeg maar. Hè? Toch? De piepsman.
1: Ja, de plaat wordt gepoest.
0: Goed zo. Gerard, we gaan ervan genieten. Komende tweede Pinksterdag in Tubbergen. Ik dank je wel voor deze vrijdagavond.
1: Ja, dank je wel.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort van wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van Pinkster Weekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Friends Radio, welkom. Het is deel 2 van de Guilty Pleasure Friday XXL tot 11 uur vanavond. Straks om 9 uur. Michel Otter, die is vervolgd van de Guilty Pleasures en wensen zijn welkom. Op twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Je kunt ook de 1Twente-app gebruiken. Dat kun je downloaden. Ook makkelijk. Komt het allemaal in de studio wat jij wil horen. Straks nog hier Stephanie, die gaat het weekend inluiden. En nu even naar de dokter. Medicijntje halen. Doosje open. Stephanie Mills, de Madison Song.

Het zijn de Nomads, Jacalillo, op deze zomerse avond. Het is nog niet eens zomer, hè? Maar goed, zo voelt het een beetje, beste mensen. We zijn er ook aan toe. Prachtig Pinksterweek einde. Met veel feesten in de regio. We hebben Beckham, we hebben Bornebroek, Albergen. Overal gaat het dak eraf. Of is het er al af natuurlijk, hè? Check het allemaal op 120.nl. Er staan alle verhalen omtrent de diverse feesten en rodeo's en alles wat er allemaal gaat gebeuren. Deze komt binnen via de 120-app. Ronald vroeg hem aan. Tears of Fears.

0: Gigi.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Ja, Costinho. En The Riddle op Twente FM. Straks gaan we het weekend te luiden met Stephanie. Ik ben benieuwd.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een deel van de Deurningenstraat in Enschede tussen de Singels en de Beekstraat wordt van 26 mei tot en met 17 juli aangepakt. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Op sommige plekken wordt de rijbaan breder en de stoep smaller. Daarnaast komt er een groenstrook bij. Verkeer wordt gedurende werkzaamheden in fases omgeleid. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En Gerrit Kamphuis is op 20 mei door de burgemeester Nick Huibers benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Wierden. Als consul onderhoudt hij contacten met betrokken organisaties en ziet hij toe op het beheer van de 31 oorlogsgraven in de gemeente. Het gaat om 10 Nederlandse en 21 geallieerde militairen. Kamphuis volgt Jos Platenkamp op in deze functie. Heb ik nu het weer. Voor Twente vanavond en vannacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking. En dat heeft te maken met een zwak frontje dat passeert. In de middag is er meer bewolking en lokaal kan misschien toch wel een buitje vallen.
7: Trap je weekend af.

0: Dennis Malena hier op de Twentse Radio. Het is vrijdagavond, de Guilty Pleasure Friday XXL. En ja, 8:45, daar gaan we het weekend altijd inluiden. En dat doen we vanavond met Stephanie.
1: Ja, een hele goede dag.
0: Stephanie van der Zanden. Nou, kijk eens aan. Stephanie, alles goed op deze vrijdagavond?
1: Alles gaat goed, zeker weten. Heerlijk. Het is mooi weer en dan ben ik de gelukkigste op aarde.
0: Ja, nou kijk aan, dat is alles. Dan is iedereen beter te passen, altijd goed.
1: Ja, ik vind gewoon, ja, ik weet niet, ik ben niet gemaakt voor de winter. Ik ben gemaakt voor de zomer, dus ik word hier heel blij van.
0: Ach ja, dan begin ik gelijk niet over skiën beginnen. Goed zo, lekker dus een mooie zomersweekend, want een Pinksterweekend. Ook nog wat speciale dingen dit weekend?
1: Ik ga gewoon lekker aan het werk in het land, hè, lekker optreden. En mijn moeder die is maandag jarig op tweede Pinksterdag, dus dat gaan we uiteraard vieren.
0: Kijk aan, nou, dat treed je natuurlijk ook even op.
1: Nee.
0: Niet voor de familie.
1: Dat doe ik eigenlijk. Nee, ja, dat gebeurt wel eens, maar we gaan iets anders leuks doen. Dus we gaan lekker met de familie lekker even een dagje erop uit.
0: Oké. Okay.
1: En van het mooie weer genieten. En dat is ook leuk. Het hoeft niet altijd om muziek te draaien. Dus,
0: nee, dat is zo.
1: Dat draait het wel altijd bij ons uiteindelijk, maar ik ga niet optreden voor er dit jaar.
0: Hey, ben je ook begonnen in de coronatijd?
1: Nee, zeker niet. Ik ben begonnen 21 jaar geleden, toen ik 14 jaar was.
0: Oké, nou dan heb ik hier verkeerde data staan, maar dat maakt niet zo heel veel uit. 14 jaar dus, oké.
1: Ja, ik was 14 jaar dat ik begon met optreden. En dat ik daar mijn centje mee ging verdienen en dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: Dus ik zit inmiddels dit jaar 21 jaar in het vak.
0: Hartstikke goed.
1: Maar ik ben pas na corona begonnen met eigen muziek uitbrengen. Dus ik denk dat hetgene is wat op jouw papiertje staat.
0: Dat is het, inderdaad. Precies, dat zal het zijn. Hoe ben je erin terechtgekomen? Paplepel ingegoten en dat soort dingen?
1: Ja, absoluut. Ja, met een paplepel ingegoten. Mijn vader was zanger, entertainer, presentator, Elvis Presley-imitator. Een beetje de dorpsgek. Als er ergens een feestje was, dan stond hij vooraan. Hij was ook een duo met mijn moeder. Mijn moeder was ook zangeres en samen waren zij een duo Engelstalige muziek.
0: Oké.
1: Ja, echt met een paplepel ingegoten.
0: Ja, daarom kom je er niet aan natuurlijk, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Het hoeft natuurlijk niet, want ik heb nog twee broertjes. En die ene, de jongste, die is prima muzikaal. Maar mijn andere broertje echt totaal niet. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn.
0: Nee, dat mag duidelijk zijn. Hartstikke goed. 21 jaar al in het vak, zeg maar. Dus bijna 25 jaar. Er komen er nog 25 bij, neem ik aan.
1: Ik mag hopen van wel. Ik ga gewoon door met wat ik aan het doen ben. En dat gaat al zo lang goed. En ik heb het naar mijn zin. Dus dat is altijd goed.
0: Heel belangrijk.
1: Ik vind optreden het leukste wat er is. En ik zou ook echt niet weten wat ik anders geworden zou zijn.
0: Oké, nou, dat is een duidelijk verhaal, Stephanie. Helder, helder.
1: Ja.
0: Hey, even kijken. Komend weekend dus optreden. Vanavond nog, morgen. Wanneer ga je op de planken?
1: Vanavond niet, morgen en overmorgen wel. Ja, dan hebben we weer wat gezellige privéfeestjes.
0: Die zijn
1: er
0: leuk.
1: Zin in.
0: Ja, die zijn leuk tegenwoordig. Hartstikke goed. Goed gekozen. Zeg, de nieuwe single, Mijn Lieve Schat, is al een maandje uit, geloof ik. Of twee maanden, hè, geloof ik alweer.
1: Even kijken, eind maart. Dus het gaat hard, ja. Dus we zijn al bijna 2 maanden onderweg. En ik mag niet klagen, hij doet het hartstikke goed. Streams gaan lekker, hij staat nu bijna op 20.000 streams.
0: Oké, dan.
1: Dus dat is superleuk. En hij doet het in het land, doet hij het ook hartstikke leuk. Dus heel veel optredens. Het moment dat ik één keer het refrein zing, dan zingen ze me de tweede keer lekker mee.
0: Heel goed.
1: Dat is superleuk om te zien. Ja.
0: Oké, en niet te snel een nieuwe single uitbrengen. Hè? Je moet een beetje teren op, je zegt al, het is 2 maanden uit. Je gevoelt dat er nog een nieuwe single is, dus daar moeten we even op teren. Sommigen die doen bijna om de maand of om de 2 maanden een nieuwe single. Daar moet je niet aan beginnen.
1: Nee, ik heb geen getal aan hoeveel singles per jaar uitbreng. Ik doe alles op gevoel. Ook dit liedje is weer echt een autobiografisch liedje. En dat doe ik met bijna al mijn liedjes heb ik dat gedaan. Het is echt, muziek is emotie, muziek is een gevoel.
0: Ja.
1: En als ik het niet voel, dan ga ik het niet maken.
0: Nee,
1: dat is een beetje wat het is. Dus op het moment dat ik weer zoiets heb van, ik heb iets meegemaakt, of ik heb vroeger iets meegemaakt, en het begint iets te kriebelen, dan ga ik ervoor zitten en dan ga ik daar rustig over nadenken. Maar ook deze single die ik dus net heb uitgebracht, daar hebben we gewoon 3/4 jaar over gedaan.
0: Oké, okay, heel goed.
1: Vanaf het begin dat ik een idee krijg tot aan dat die uitkomt.
0: Nou, daar hou ik van. Goed zo. Dus geen 12 in het dozijn, hupsakee, een beetje werk van maken en goed over nadenken. We gaan er naar luisteren, mijn lieve schat. Stephanie, dankjewel. Ik wens je een heel mooi weekend. En met jou gaan we het weekend eruit. Hoi.
1: Super, dankjewel.

Stephanie, mijn lieve schat. Als zijnde Weekend Eenluider tijdens de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks gaat hij verder. Jazeker, tot aan 11 uur met Michel Otter. Die zit al in de zon. Ik ga ook in de zon.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes'en en Ferrari's waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
9: Guilty Pleasure Friday. XXL.

0: Madonna in Causing a Commotion. Goedenavond.
1: Guilty Pleasure Friday.
0: Oh yes, daar is de tijd voor. Tenminste, daar is het nog 2 uur lang tijd voor natuurlijk. Wim, dankjewel voor zojuist. En ik mag nu even doen op deze vrijdagavond. De Guilty Pleasure Friday XXL.

0: American Girls.
1: En dat is een liedje van Harry Styles, lieve mensen. Fijn, hè? Harry Styles staat nu ook weer in de Amsterdam Arena, geloof ik. Johan Cruijff Arena heet hij tegenwoordig.
2: Ja.
1: Maar dat doe ik niet aan. Al die moderne namen, kom op zeg. He? In de stadion in Enschede heet ook gewoon nog steeds Starke Stadion, toch?
2: Ja, ja.
1: We niet ingewikkeld doen met z'n allen. Hey, fijn dat je luistert. Ik draai fijne muziek voor je. Zometeen hoor je Robin Thicke samen met T.I. en Pharrell. Het liedje heet Blurred Lines. Maar eerst even een liedje, ja, over die ene vrouw die jou in de steek heeft gelaten. This is Mary.

0: Unbelievable.
1: Oh, wat een fijn liedje. Unbelievable van EMF bij de Guilty Pleasure Friday XXL op Twente FM. Goedenavond, welkom. Mijn naam is Michel Alter. Ik ben hier in plaats van Erik, want die is even lekker een weekendje weg. Ja, zal ik ook.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
2: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een deel van de Deurningenstraat in Enschede tussen de Singels en de Beekstraat wordt van 26 mei tot en met 17 juli aangepakt. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Op sommige plekken wordt de rijbaan breder en de stoep smaller. Daarnaast komt er een groenstrook bij. Verkeer wordt gedurende werkzaamheden in fases omgeleid. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En Gerrit Kamphuis is op 20 mei door de burgemeester Nick Huibers benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Wierden. Als consul onderhoudt hij contacten met betrokken organisaties en ziet hij toe op het beheer van de 31 oorlogsgraven in de gemeente. Het gaat om 10 Nederlandse en 21 geallieerde militairen. Kamphuis volgt Jos Platenkamp op in deze functie. Heb ik nu het weer. Voor Twente vanavond en vannacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking. En dat heeft te maken met een zwak frontje dat passeert. In de middag is er meer bewolking en lokaal kan misschien toch wel een buitje vallen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Flash Your Friday met Samber. Het liedje dat heet 12 to 12. En is een fijn liedje, al zeg ik het zelf. Hey, fijn dat je luistert. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, Richard stuurde of ik David Guetta kan draaien. Maakt niet uit welk liedje. Nou, dan draai ik deze samen met Alesso. En Madison Love, zo heet het zangeresje. Never going home tonight. Nou, ik dacht het wel hoor, gewoon om 11 uur.

die is fijn, hè? The West End Girls van Pet Shop Boys bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Hey, ik ga zo meteen even iets nieuws proberen op de radio. Ik ga een app laten bepalen welk liedje ik zo meteen ga draaien. Ja, het was een heel spannend experiment. Ja, ik ben heel benieuwd of dat een beetje leuk uitkomt. Maar komen we zo meteen te weten. Eerst nog even deze plaat van Amy McDonald. Het liedje heet Mr. Rock'n'Roll. En daarna Dr. Albert. And It's My Life.

Pink, hè? It's My Life van Dr. Alban hoor je hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Hey, ik heb van de week, vorige week, mijn hele muziekcollectie, zowel op vinyl als op cd, als op dvd, heb ik ingevoerd in een app. Die app die heet Discogs. Discogs. Dat is ook een website, discogs.com. En het leuke aan die app is dat er zit een functie in. Daar zit een knopje, daar staat op Random Item from Collection. Als je daar nu op klikt, dan komt er gewoon een willekeurig item in beeld. Uit je collectie. En het leek me wel leuk, als ik daar nou op klik, dat ik dan ga draaien wat er dan in beeld komt. En je moet me maar vertrouwen dat wat ik nu zeg, dat ook zo is. En dat ik dat ook daadwerkelijk doe. Dus ik heb de app nu geopend op mijn telefoon. En ik klik op Random Item. En dan komt naar voren een prachtig album van Lenny Kravitz. Ja, daar moet ik even gaan zoeken. Lenny Kravitz, die heeft een album uitgebracht in 1995. En dat album dat heette Circus. En dat is een prachtig mooi album. Die staat dus in mijn platenkast. Die heb ik als cd, zie ik hier ook staan. Ja, dat is allemaal informatie die je dan krijgt. Hartstikke tof. En daar ga ik nu dus ook een liedje van draaien. Gewoon omdat het kan. Omdat ik die hier in de platenkast heb staan. En dan kan ik hem draaien. Maar ik ben ondertussen een beetje aan het praten. Zodat ik hem ook kan zoeken en even in de cd-speler kan stoppen. Anders dan gaat het natuurlijk helemaal mis. En eens even kijken, wat is dan wel een leuk liedje die daarop staat. Dat is niet echt een liedje daarvan. Dat ook niet. Ik wil gewoon de normale versie van Circus hebben, jongens. Geef me even Circus. Circus, Circus, Circus. Ja, daar. En dan is dit wel een... Dit is wel een aardige, denk ik. Staat hij op dit album? We gaan gewoon voor de titeltrack. Laten we dat gewoon doen. Laten we gewoon de titeltrack pakken van het album. Circus. Want dat is echt een heel goed liedje. Oh, heerlijk, jongens. De Discogs shuffle van vandaag is Lenny Kravitz en Circus.

Lenny Kravitz. Uit Michel's platenkast, geshuffeld. Ja, lekker man. Het liedje Circus. En dat komt van het gelijknamige album Circus. Dat bijna geheel is ingespeeld door Mr. Lenny Kravitz zelf. Aan je einde. Ja, dank je. Ja, wat een goed liedje. En wat een ontzettend goed album is dat zeg. Uit 1995. Ja, hij krijgt ook op Discogs een rating van 4,28 uit 5. Dus dat is echt een hele hoge rating. Ja, dat is echt te gek. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Hé, hey, zometeen het tweede gedeelte van... Nee, het vierde gedeelte eigenlijk al. Maar mijn tweede gedeelte van de Guilty Pleasure Friday XXL. Maar eerst nog even deze plaat van Bauza. Die is Magnetic.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 9:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de VIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
11: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Michel Alter.

0: Fascination van Alpha Beat bij de Guilty Pleasure Friday XXL. Goedenavond, ik ben Michel Otter. Ik ben nog een uurtje bij je. En ik doe het niet alleen, want ik heb nog een Michel meegenomen. Namelijk Michel Telo.
1: Zimmer!

Nee, niet per se. Nee, do you think I'm sexy? Vraagt Rod Stewart zich af. Nee, ik vind hem niet. Nee, ik vind hem niet sexy. Ik hou er niet van. Nee, maar dat geeft niet. Iedereen houdt van andere dingen. En daarvoor draai ik ook nog iets wat ik wel sexy vind. Namelijk Olivia Dean. En dat weet ze ook, want ze zingt So Easy to Fall in Love with Me. Ja, dus ja. Ja, dus een beetje zelfkennis is helemaal niet verkeerd. En ik heb ook wel een klein beetje zelfkennis. Want ik draai nu een liedje van de Braxtons. Die heet The Boss.

Come on, wat is dit een lekker liedje zeg. Ja man, George Michael en I Want Your Sex. Ja, op dit tijdstip kan dat hè. En daarvoor de Braxtons dus, de boss bij Quilty Pleasure Friday XXL. Hey, Sarah Bareilles. Die ken je wel. Van een liedje Love Song. Even kijken, ik ga even gauw... Ja, daar had ik beter voor kunnen bereiden dit. Maar ik ga het toch even nu opzoeken. Sarah Bareilles. Iets moeilijk type, moeilijk naam wel. Sarah Bareilles, die heeft een liedje gemaakt. Dat liedje dat heet Love Song. En die heb ik bijna gevonden. Bij de L staat hij. Ja, inderdaad. Ja, daar staat hij inderdaad. Ja, dat is wel goed geordend, dit systeem. Dat ging zo. Even een klein stukje hoor. Dat weet je misschien wel. Hè? Zo. Die ken je wel, hè? Ja. Die hoor je ook nog best regelmatig, zo op de radio en zo. Maar een ander hitje van haar, die hoor je nooit meer. Misschien is hij daarom wel een beetje guilty en een pleasure. Want hij is wel fijn. Sarah Bareilles hoor je nu. King of Anything bij de Guilty Pleasure Friday XXL.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil jij 500 euro netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
4: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een deel van de Deurningenstraat in Enschede tussen de Singels en de Beekstraat wordt van 26 mei tot en met 17 juli aangepakt. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt een nieuwe inrichting. Op sommige plekken wordt de rijbaan breder en de stoep smaller. Daarnaast komt er een groenstrook bij. Verkeer wordt gedurende werkzaamheden in fases omgeleid. Vanaf 1 januari 2028 verdwijnt het luchtalarm in Nederland. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid informeerde de Tweede Kamer dat NL Alert het enige waarschuwingsmiddel wordt waarmee ruim 90% van de bevolking bereikbaar is. Voor een nieuw sirenenetwerk zijn geen financiële middelen gevonden. Tot 2028 lopen de onderhoudscontracten voor bestaande sirenepalen. En Gerrit Kamphuis is op 20 mei door de burgemeester Nick Huibers benoemd tot consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Wierden. Als consul onderhoudt hij contracten met betrokken organisaties en ziet hij toe op het beheer van de 31 oorlogsgraven in de gemeente. Het gaat om 10 Nederlandse en 21 geallieerde militairen. Kamphuis volgt Jos Platenkamp op in deze functie. Heb ik nu het weer. Voor Twente vanavond en vannacht liggen de minima rond de 14 graden. Morgen begint zonnig, later wat meer bewolking. En dat heeft te maken met een zwak frontje dat passeert. In de middag is er meer bewolking en lokaal kan misschien toch wel een buitje vallen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Wow, yes, where is my husband? Ik heb geen man, maar dat maakt niet uit. Ray hoor je bij de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond. Deze heerlijke vrijdagavond, dit heerlijke Pinksterweekend. Och, wat het fijn weer, mensen. Hey, de Rolling Stones, die hebben een nieuwe single uitgebracht.

It's Only Love, zo heet deze track van Bryan Adams en Tina Turner. Ja, ik hoorde hem van de week ergens voorbij komen in mijn lijstjes. En toen dacht ik, oh, leuk man, die ga ik even draaien. Ah, dus dat had ik nu mooi de gelegenheid voor. Ja. Hey, dit is de Guilty Pleasure Friday met nu CB Milton en Send Me an Angel.

dat is toch te gek, hè? Dat zij na een jaartje of 40 nog steeds hele fijne liedjes maakt. Kylie Minogue, Padam, Padam, zo heet deze. Van een jaartje of 2-3 geleden, denk ik. Ik weet niet precies hoe de oud die is, maar ergens zoiets zal het zijn. Ja. Hey, de tijd schiet wel lekker op, hè? Het is al 10 voor 11 geweest. Als ik nog een beetje opschiet, kan ik nog 2 liedjes draaien. Nou, schiet ik op. Dit is Coldplay en BTS en My Universe. Yeah.

Fijn, fijn, fijn. Coldplay, BTS, My Universe. Hey, het zit erop voor vanavond. De Guilty Pleasure Friday XXL. Morgen ben ik er zelf weer om 3:00 met de Otter Show op Twente FM. En zondag ook ben ik er ook. En maandagochtend ben ik er ook. Ja, je bent er niet van af in ieder geval. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En, maar dat is wel fijn, want dan kun je mijn hand een beetje vasthouden. Zodat ik dit fijne weekend even doorkom. Ja, dat doet Jess Glynn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen. Ja,
3: maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en €100.000 gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man had een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Gisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten op stuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die woont, doen ze dan het best of zo? Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van